0: Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Deersland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.

non-stop muziek.

0: verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: De zomer vier je bij ons.
2: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

1979, deze van de Bee Gees, een tragedy. En dat was zeker geen tragedie in die tijd. Dat was een groot succes voor deze mannen, ook bij ons in Nederland. Het is 6:12 inmiddels geworden. Fijn dat je bij ons bent, Radio M Utrecht, in deze eerste vakantieweek voor Midden-Nederland. Maar misschien had je al vakantie, of heb je nog geen vakantie, of is die vakantie, nou ja, nog in de verste verte niet te zien. Voor mij geldt dat bijvoorbeeld, maar ik was de afgelopen week wel vrij. Dus ongelooflijk lekker genoten van het mooie weer. Vanmorgen in de Tour rijdend wel wat spettertjes gehad op de ruit. Of dat regen van betekenis gaat worden vanmorgen. Dat gaan we horen van Grieta Spannenburg. Ze is bij ons voor het weer voor Midden-Nederland de hele dag. En zeker ook een aantal keer vanmorgen in Utrecht is wakker. Ja, en leuk dat je er bent dus. Inderdaad, diverse onderwerpen vanmorgen die we onder de loep gaan leggen. Bijvoorbeeld gaan we het hebben over ons drinkwater. En dat doen we vaker. Een week of twee geleden sprak ik ook nog met Vitens, met een van de woordvoerders, over het drinkwatertekort in de campagne. Nat dan. Ofwel het overtollige gebruik dat we toch wel makkelijk, ja, hanteren. We staan wat langer onder de douche, we laten de kraan even lopen. Pas daarmee op. Hoe staat het nu met die droogte? De droogte zeg ik eigenlijk al. Het schijnt inderdaad wel zo te zijn dat we die in die droge periode toch wel een drinkwatertekort kunnen gaan krijgen. We bellen vanmorgen weer even met Vitens. En verder, ja, het is vakantietijd, zei ik al eventjes, dus dat is wel lekker. Maar wat doe je nou tegen inbrekers als je op vakantie gaat? Ja, misschien heb je wel goede tips. Tips om ze buiten de deur te houden. We praten daar graag over door in Utrecht is wakker ook. En sowieso in de andere programma's hier bij Radio M Utrecht. Vanmiddag tussen 12 en 2 in aan tafel. En vanmiddag ook nog later van 5 tot vanavond 7 uur in Utrecht komt thuis. Dus tips om de inbrekers buiten de deur te houden. Hé, hey, inbrekers, als jullie luisteren, doe de stopverf maar even in je oren of zo. 14:06, Utrecht is wakker, zometeen met Dusty Springfield. Eerst Yves Berendsen.

McMountain en Oh Baby, I Love Your Way. Nou, mooi zomers plaatje. Oh, over zomerse plaatjes gesproken. Daar wil ik het zo wel eens even met jou over hebben. Maar eerst moet ik nog even terug naar die vraagstelling die ik al even deed in de uitzending. Wat doe je tegen inbrekers als je op vakantie gaat? En toen zei ik, je mag reageren. Er zijn natuurlijk ook veel mensen die niet weten, omdat ze bijvoorbeeld voor het eerst luisteren. Goedemorgen trouwens. Gezellig dat je er bent. Bij Radio 1 Utrecht kun je altijd reageren via de RTV Utrecht app. En heb je die nog niet, dan kun je hem downloaden via Google Play of via de App Store. Gratis en voor niks, zeg maar. En dan kun je altijd reageren op onze programma's. En dat kan ook op Facebook. Dus mocht je nou een Facebook-aanhanger zijn of wel al op Facebook zitten, dan kun je daar, en de vraag staat er ook al, ook op reageren. De Facebook van Radio M Utrecht. Wat doe je tegen inbrekers als je op vakantie gaat? Heb je nog tips voor anderen die nu luisteren? Dan willen we het graag horen. En check even die site, want daar komen al reacties op binnen. Misschien heb je er ook zelf wel wat aan. Dus, wat doe je tegen inbrekers als je op vakantie gaat? Reacties via de RTV Utrecht app, of je doet dat via Facebook van Radio M Utrecht. Ja, en dan terug naar de zomerse muziek ook, zei ik. Hè? We hebben er veel, veel plaatjes waarvan je denkt, hé, die zijn hartstikke leuk. Wat is nou jouw favoriete zomerplaat? Of kan ik ook zeggen, wat is jouw favoriete vakantieplaat? Aan welk nummer, van welke artiest dan ook, heb je de leukste herinnering gekoppeld aan je vakantie? Het kan een vakantie in Nederland zijn, het kan ook in het buitenland zijn, het kan iets ver weg zijn, het kan ook heel ver weg zijn. Bijvoorbeeld dat je een keer in Australië geweest bent. Ik niet, maar het lijkt me wel een keer leuk trouwens om een weekendje weg te gaan. Naar Australië? Lijkt me gek, hè? Nee. Ik bedoel, langere tijd dan ook. Je hebt daar muziek gehoord op de radio, of je hebt echt een herinnering aan een bepaalde vakantieperiode. Ook dat kun je laten weten via de RTV Utrecht-app. Of je doet dat bijvoorbeeld via, natuurlijk, Facebook van Radio M Utrecht. Of je reageert via mailtje studio@rtvutrecht.nl. Er zijn zoveel mogelijkheden, bijna 1001. Je favoriete vakantieplaat. De komende dagen en misschien ook wel weken in deze vakantieperiode bij Radio M Utrecht. In Utrecht is wakker, heb ik daar alle ruimte voor. Maar ik wil wel een klein verhaaltje erbij hebben. En misschien kunnen we er even over praten. Bel ik je terug. Laat maar weten. studio@rtvutrecht.nl. Je favoriete vakantieplaat. Of laat het weten via de RTV Utrecht app. Dit is Player. Spend the

0: boven is uit het jaar 1956. Ja, wat je in het verleden kunt naar boven halen, zeg maar, is toch best wel lekker eigenlijk. 1956 is wel heel erg lang geleden, maar de Elvis-plaatjes zijn altijd leuk. Het is bijna 6:30, nou, het is op slag van 6:30. En nu is het 6:30, zo gaat het met de tijd. Tik maar door. Vrij veel bewolking vandaag in Midden-Nederland. Gaandeweg vandaag komt er wel de zon bij. En dat is mooi, dat is alvast even een vooruitzicht voor vanochtend. En gaandeweg de dag, dus misschien moeten we er nog even geduld voor hebben. Rita laat dat alvast even weten. Zometeen praat ik uitgebreid met haar daarover door. Het blijft trouwens wel op een spetterbuitje na droog in Midden-Nederland. En bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind komt er een temperatuur tevoorschijn van uiteindelijk 21 graden Celsius. Hoe lekker is dit?
1: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
2: En win een blauwe bever safari vaart over de prachtige wateren van onze provincie.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: hits van ABBA, Lay All Your Love On Me in Utrecht. Is wakker op Radio M Utrecht. Inmiddels is het 6:54. En daar is Robert-Jan Boy, zeggen we heel vaak op dit tijdstip. Maar nu niet. Nu zeg ik, Anna, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat goed dat je er bent. En feitelijk ben je heel erg laat. Mensen hebben je nog niet gehoord. Maar dat geeft niet, want de rollen zijn een beetje verdeeld. Anders verdeeld en omgedraaid. Want jij bent de Robert-Jan van dienst de komende weken.
1: Ja, nee, dat is helemaal correct. Voelde wel gek, hoor. Want ja, je gaat er net iets laat de deur uit dan normaal. Dus je wijkt een beetje af van je routine. En dan kom ik binnen en zie ik jou, denk ik, hey, heb ik me nou verslapen? Of,
0: zeker niet, dus inderdaad, want dit is zo gepland, hè. Ik doe een deel van jouw werk dan in de middag.
1: Ja.
0: En dat betekent dus wat voorbereidingen voor morgen, wat items en dergelijke. Maar jij neemt de taken van Robert-Jan Boy waar, die nu op vakantie is de komende weken. Dus nou, ik ben benieuwd. Jij gaat dus met de microfoon en de reportages set op pad en legt contact straks. Wat ga je doen voor ons?
1: Ja, ik ga vandaag een kijkje nemen in de nieuwe locatie van Comedy Huis. Dat is een soort centrum waar je alle comedy shows in Utrecht kunt zien en bijwonen. Dat is, ze zaten echt 16 jaar lang door heel Utrecht verspreid. En oprichter Jeroen Pater die dacht, het is tijd om een vaste locatie te krijgen.
0: Nou, en onze, in Utrecht stad dus ook, hè?
1: Midden in de stad, bij Hoog Catharijnen daaronder. Dus echt een mooie centrale locatie.
0: Ja.
1: Nou, dat vond Jeroen heel belangrijk, om één vaste plek te hebben. Robert-Jan Boy is al een keertje langs geweest begin dit jaar. Toen was de verbouwing net begonnen. Nou, die heeft maanden geduurd. En nu is het einde in zicht. En mag ik even kijken hoe het er allemaal uitziet.
0: Kijk,
1: zijn we met de laatste dingen bezig. En mooie aankondigingen voor de openingsmaand in september. Want dan gaan ze open. Of welke namen gaan optreden. En daar gaan we het over hebben. Maar ook, wat is de functie van comedy anno 2026? Waar kunnen we om lachen? Waar kunnen we niet meer om lachen? Welke grappen kunnen nog wel of niet gemaakt worden?
0: Ja, daar denk ik ook aan inderdaad, ja.
1: Is het nog oké om alles te lachen? En willen we misschien wel meer lachen in deze tijd in sociale media? Dat je overal ellende en oorlog kunt zien, onbeperkt eigenlijk. Misschien hebben we behoefte aan een extra verzetje, gewoon. En dat kan, want elke avond zijn ze open vanaf september.
0: Wauw, is wel leuk inderdaad dat de stad Utrecht eigenlijk heel gek, hè? Want veel grote steden hebben zo'n comedyplaats, zeg maar, waar veel comedy...
1: Ja, zo'n vaste comedyclub, café of zo.
0: Ja,
1: wij nog niet. En bijna dus... Dus
0: nou,
1: dat is mooi.
0: Ik ben benieuwd. De grappen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat klinken dan, eerlijk gezegd.
1: Dus ja.
0: Jij gaat op pad zometeen daarheen?
1: Ja. En ik heb dus een gesprek met Jeroen Pater. Dat is de oprichter en degene die dit heeft bedacht. En ook met een beginnende comedian, Maartje Huvenaars. Zij is Gen Z-leeftijd, laten we het zo zeggen. Ik ga haar vragen waarom zij dit wil doen. Waarom vindt zij het zo leuk om mensen aan het lachen te maken? En stand-up comedy, dat fenomeen, dat is ook een beetje een opmars, hè?
0: Dus zeker,
1: TikTok comedians, jij bent laatst ook nog naar één geweest, toch? Was dat nou ook alweer?
0: Ja, zeg het maar.
1: Ik weet het al niet meer. Ja, ik ben het kwijt.
0: Ja, maar ik heb al meerdere comedians gezien. En ook in Amsterdam bijvoorbeeld ben ik wel naar zo'n comedyhuis een paar keer wel geweest.
1: Zo leuk.
0: Ook Amerikaanse comedies. En dat is wel leuk, moet ik je zeggen.
1: Ja. Ja, god, die Amerikaan. Ja, die komen ook steeds meer naar Nederland trouwens. Dus de Engelstalige comedy. Vanaf afgelopen vrijdag was toevallig ook een wedstrijd hier in Utrecht, een Engelstalige comedy.
0: Oké.
1: Dus genoeg om te vragen.
0: Dat lijkt me wel, ja. Hey, succes. En dat zit in de binnenstad van Utrecht.
1: Ja, zeker. Goed. Thuiswedstrijd.
0: We gaan je horen na 7:00, Anne.
1: Tot dan.
0: Dit is Michel Delpech.

Met een knipoog naar Disney. Phil Collins en Can't Stop Loving You. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Hey, goedemorgen, het is 14 over half 7. Ik heb de vraag al even gesteld in de uitzending. Het is natuurlijk vakantietijd. En ja, inbrekers die grijpen zo nu en dan hun kans wel om even wat weg te halen. Wat jij eigenlijk wel heel graag wil houden. Ofwel, inbrekers, daar hebben we het over. Beter gezegd, hoe hou je de inbrekers buiten de deur? Heb je daar tips voor anderen voor? En ja, dat willen we graag weten. Je kunt reageren via de RTV Utrecht app, kan dat. Rechtstreeks kom je bij mij binnen in de studio. Of je doet dat via Facebook van Radio M Utrecht. En dan zeggen we eerst goedemorgen tegen iedereen die dat nu al heeft gedaan. Henny bijvoorbeeld. Bob, ik heb verteld aan de buurvrouw dat wij op vakantie gaan. En dat is ook een goede tip. Gewoon dat de buurvrouw, of je buurman, of de buren in het algemeen, een oogje in het zeil houden. Met een groet uit IJsselstein. Ik zeg de groeten vanuit Utrecht terug. Henny, dankjewel voor je reactie. Leuk dat je er bent. Marieke zegt, wij wonen in een appartement en hebben alerte buren ook. Naar aanleiding van een inbraak bij een van onze benedenburen hebben we camerabeveiliging bij de entreehal. En dat heeft al één keer iemand afgeschrikt. Kijk, hartstikke goed, denk ik dan. Moet je natuurlijk wel met elkaar overleggen of dat mag in verband met privacy, heb ik wel eens gehoord. Maar heel goed, als je het met elkaar afspreekt, ja, dan kun je toch jezelf beschermen. En je buren ook natuurlijk, tegen dit soort nare praktijken. En Caroline van Kuik, goedemorgen ook, zegt, we hebben 25 jaar geleden rondom het huis rolluiken laten plaatsen. Dat was destijds bedoeld tegen kou en tegen de zon. Maar we hopen natuurlijk dat inbrekers ons huis hierdoor te lastig vinden. Ik heb destijds honden aangeschaft. Dat is een flauwe tip, hè. Maar het scheelt wel natuurlijk als je hondje in huis hebt. Eén, of misschien wel twee, dat er een navelbewegend beeld is, zeg maar, voor de inbrekers en vooral het geluid. Maar ja, ga je op vakantie, dan zal de hond natuurlijk niet achterblijven. Dus die vakantietip gaat niet helemaal op. Van mij dan. En Caroline, dankjewel voor je reactie. Nog even naar Anneke. Die heeft het inderdaad ook over honden. Twee rottweilers in huis. Laat de inbrekers maar komen. Die zijn behoorlijk afgeschrikt, kan ik me voorstellen, bij deze al. Veel reacties, hartstikke goed, kom ermee. Want we praten er graag met je over door. En nou ja, je zegt, je mag je altijd doen. Facebook, Radio M Utrecht en vanzelfsprekend via de RTV Utrecht app. Zometeen contact met Grieta Spannenburg over het weer voor Midden-Nederland vandaag. En eerst muziek.

0: Loris P. En how many times? Ja, hoe vaak nou een kerel vat vandaag? Gaan we Grieta Spallenburg horen met veel plezier. Goedemorgen, Grieta.
1: Goedemorgen, Bob. Hi.
0: Ik had al even contact met jou. Wat zei je nou? Heb je nou gesubt in Utrecht?
1: Ja, klopt. Door de Utrechtse grachten zaterdagmiddag.
0: Oh, wat leuk.
1: Het was ontzettend leuk en druk is het daar.
0: Ja.
1: Met allemaal bootjes. Gezellig druk, hè? Bootjes, sloepen, rondvaartboot, kano's, waterfietsen.
0: Oh ja.
1: Heb ik gezien.
0: Ja, wat leuk.
1: En zeker omdat het 's middags op een gegeven moment zaten alle terrassen vol aan de grachten. Ja, ik vond net de Efteling waar ik doorheen subte. En iedereen was volgens mij aan het wachten tot we... want ik was met een vriendin van mij, tot we eraf vielen. Maar dat is niet gelukt.
0: Nee, oh, maar dat vind ik wel heel erg knap. Ja,
1: ik ben één keer gevallen, maar toen viel ik op het boord. Dus viel mee.
0: Ja, ja. Tot voor kort kende ik eigenlijk het woord subben niet heel goed. Maar subben is op een plank, zoals een surfplank, zeg maar.
1: Ja.
0: En dan sta je op met een paddle in je hand, toch?
1: Ja, het is sub staat voor stand-up paddling. Dus rechtopstaand paddelen, zeg maar.
0: Oh, ja.
1: Het is eigenlijk een soort surfplank, een opgeblazen plank meestal. Waar je met één paddel langzaam op staat en dan zo'n beetje je voort kunt bewegen. Ik heb zelfs wel eens mensen op de grote rivieren dat zien suppen. En het is gewoon een hele leuke, actieve manier om op een andere manier naar je omgeving te kijken. Ik vond het heel leuk om op die manier eens een keertje door Utrecht te bewegen.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. En hadden jullie veel bekijks? Ik bedoel, waren er andere suppers dan naast jullie?
1: Er waren nog een paar andere suppers, sommige zaten ook, dat snap ik ook, want het is toch even een kunst om te gaan staan.
0: Ja, hè?
1: En er waren vooral veel kanovaarders, heel veel sloepjes en dus een aantal rondvaartboten. En als je dan onder die tunneltjes doorging, dan moest je een beetje uitkijken.
0: Ja.
1: Brugjes, brugjes voor je gevoel waren het tunnels, zeg maar.
0: Super.
1: Hoe die rondvaartboten die niet tegen je aankwam, maar iedereen lette super goed op elkaar. Dus dat ging eigenlijk fantastisch.
0: En hoe hou je je balans dan? Ik heb gelijk 1001 vragen voor je. Want hoe hou jij je balans dan? Want je staat er op een plankje.
1: Ja, dat is het aparte.
0: Nou, is er een gouden tip?
1: Ja, het gouden tip is eigenlijk er niet te veel over nadenken. Dat is het hele rare. Dat je niet denkt van nou, dat lukt me niet. Maar gewoon gaan staan en van nou, ik kijk wel. En een beetje meebewegen met de golfjes. En niet te strak erop staan. Gewoon maar denken, nou ja, als ik eraf val, dan zal het wel. En dan blijf je wel staan.
0: Ja.
1: Zoiets.
0: Ja. Nou,
1: dus,
0: ik hoor het je zeggen. Nu komt de vraag, wanneer ga jij surfen?
1: Wanneer ga jij? Ga je mee?
0: Ik ga het wel een keer proberen, denk ik, ja. Het lijkt me wel heel moeilijk. Maar jij zegt een kind kan de was doen. Dan komt het eigenlijk op neer.
1: Eigenlijk wel. En het is, volgens mij is het supergoed voor je lijf. Want je bent de hele tijd inderdaad bezig om al die kleine spiertjes in je lijf ook op een bepaalde manier aan te spannen. Omdat je inderdaad wel je evenwicht moet houden. Maar je lichaam is daar steeds mee bezig. En dat gaat eigenlijk vrij goed. Beter dan ik had verwacht.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, superleuk om te horen in elk geval. Jullie hebben je vermaakt, ja?
1: Zeker. Ja, en als je kijkt de komende weken, er kan nog genoeg buiten gerecreëerd worden. En dat is natuurlijk het leuke van de zomermaanden.
0: Ja. En als het een beetje regent, maakt niet uit. Want als je in het water valt, word je ook nat natuurlijk.
1: Daarom. En het water is op zich prima opgewarmd. Dus het is ook geen probleem om erin te vallen. Ik had wel een soort klein wetsuit aan. Dus denk van want het waaide wel een windje natuurlijk. Zowel zaterdag als gisteren.
0: Dat merkte je wel,
1: als je dan nat bent, dan koel je natuurlijk af. En dan scheelt een wetsuit. En dat zie je deze week ook. Hè, dat windje af en toe wel eens wil doorstaan. En het is een wind de komende tijd nog steeds uit het noordwesten. En er ligt nog steeds vrij veel bewolking ook voor ons klaar.
0: En als je het even op vandaag betrekt dan, want jij had al even vermeld met een weerbericht om 6:30, had ik dat vorige keer dat er op een spettenbuisje na het wel droog blijft.
1: Ja, dat wel.
0: Maar we zitten op 21 graden als vooruitzicht vandaag. Waarvoor zitten we nu op dan?
1: We zitten nu op, even kijken, we hebben als minimumtemperatuur 13, 14 graden gehad.
0: Oh ja.
1: Nou ja, het is nu ook nog een graad of 14, 15. We gaan langzaam naar de 21 graden. Licht briesje uit west-noordwest gaat een beetje opsteken, maar duidelijk minder dan gisteren. En de bewolking zal vanochtend, denk ik, grotendeels de overhand hebben. En je ziet dan wel dat vanmiddag de ruimte komt voor zon. Krijg je waarschijnlijk allemaal stapelwolken, platte stapelwolken, met de ruimte voor zon ertussendoor. En dat enkele spetterbuitje is vooral voor de ochtend.
0: Nou, klinkt mij lekker in de oren. Heel kort even, dan doen we het in het volgende uur wat uitgebreider. Mm-hmm. Kabbelen wij, net als het water dat ook kan kabbelen, kabbelen wij dan op deze manier door deze week?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja? Dit is een beetje het beeld voor, denk ik, de komende dagen. Mm. Mogelijk wat uitzondering voor morgen. Ik heb het idee dat morgen er een stuk zonniger uitziet en dat we dan ook met zon beginnen.
0: Oh ja.
1: Maar later op de dag wat bewolking komt. Maar verder zal het een beeld zijn van veel Noordzeebewolking. In de middag de meeste ruimte voor zon en 21 graden steeds.
0: Nou,
1: steady.
0: Ja, dat is wel mooi. Dat is een steady vooruitzicht. Ja. Ja. Hey, dankjewel. Tot zometeen weer op
1: Tot
0: 10
1: straks.
0: Vraag.
2: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I've had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: Lou Rawls, de man met de prachtige stem. See you when I get there. 7:01, zometeen Dorold Megens, het NOS-journaal, nieuws uit binnen- en buitenland en Hanna Kameraad bij Radio M Utrecht, nieuws uit de regio.
1: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar Buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
6: Met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
7: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
6: En dus was het feest in Madrid.
8: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
6: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht 2 mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dat was het nieuws uit binnen en buitenland dus. Het is 7:03 geworden. Bij mij in de studio, ze was er al een tijdje, want je kwam kort na mij binnen vanmorgen. Hallo kameraad, goedemorgen Halle.
9: Goedemorgen.
0: Nu in de studio, dus straks op de redactie. Voorbereiding voor het nieuws wordt het uitgebreide nieuws zometeen bij ons. Radio M Utrecht om 19:30. Wat hebben we in het nieuws?
9: Nou, een bestuurder van een BMW reed afgelopen weekend met de snelheid van 180 km per uur langs Utrecht. De automobilist was ook onder invloed van alcohol. En de toegestane snelheid op de weg was 100 km per uur. Dus de bestuurder is zijn rijbewijs kwijt. En de laatste weken van Moulin Rouge in het Utrechtse Beatrix Theater gaan niet door. Een theater heeft de voorstellingen geannuleerd door ernstige waterschade. Bezoekers die kaarten hadden, krijgen wel hun geld terug.
0: En wat teleurstellend voor iedereen natuurlijk, hè? Voor de cast natuurlijk. Voor iedereen die daar naartoe wilde gaan, nog?
9: Inderdaad, kan ik me voorstellen. Ook als cast denk ik ook dat je ook ergens naartoe werkt met z'n allen. Ja. En nu in één keer, het sprinklersysteem ging door een technische fout aan. Ja. En het hele decor, toneel, alles stond onder water.
0: En dat gebeurde dit weekend allemaal, hè?
9: Ja, dus nou ja... Helaas. Gelukkig krijgen dus die bezoekers wel hun geld terug. Dat is nog iets. Maar ik kan me voorstellen dat mensen zich erop hebben verheugd.
10: Ja, ja. Het was heel succesvol natuurlijk. Hè? Tot
9: zeker.
10: Nu toe. Dat kon maar doorgaan en doorgaan. Maar de laatste weken helaas dus niet.
9: Helaas.
10: En nog meer in het nieuws?
9: Nou, in onze regio is de vakantie natuurlijk begonnen. En veel mensen gaan de weg op. Op onze website en app lees je nu de beste tips van de ANWB om autoproblemen onderweg te voorkomen.
10: Oh, maar jij komt er alvast met wat tips zo meteen in het nieuws, denk ik.
9: Nou, die ga ik even verzamelen.
10: Oké, dat is hartstikke goed. Hey, dan horen we je zo meteen. Halla, dankjewel. Tot zo meteen.
11: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
2: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
13: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
15: De zomer vier je bij ons.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Passes Away to Amarillo. Tony Christie op Radio M Utrecht. 9 over 7 inmiddels geworden. Ja, tweede uur van Utrecht is wakker. Er waren al wat vroege opstaanders. Ja, dat zijn echte vroege vogels die er al vanaf 6 uur bij waren. We zijn er elke dag vanaf 6 uur met nieuws en actualiteiten uit Midden-Nederland en lekkere muziek in deze vakantietijd. Over die vakantie, daar kom ik zo meteen op terug. Maar eerst even over het watertekort dat we in Nederland hebben. Misschien ook wel officieel een watertekort. Wat kunnen we doen om een beetje het water te besparen, maar niet tekort te komen? Gaan we zo meteen contact leggen met Jeroen Bruning van drinkwaterbedrijf Vitens, die de waterverzorging zeker voor Midden-Nederland in de gaten houden. Nou, dat onder andere. En vakantietijd in Midden-Nederland. Heb je vakantie, dan ben je er ook wel vroeg bij, vind ik, om 7:10. Maar gezellig dat je er bent. Je favoriete vakantieplaten wil ik wel weten. Dat van dit jaar kan, maar ook bijvoorbeeld die van 5 jaar geleden. Of die vakantie in Frankrijk die je hebt gehad, of in Spanje, of op de camping op de Veluwe, of in Midden-Nederland. Welke plaat en welke herinnering qua vakantie komt daar nou bij? Dat zou ik graag willen weten van je. Kunnen we misschien even over doorpraten vandaag of morgen of overmorgen? Maar vandaag kan het ook al. Laat even weten, via de RTV Utrecht app kan dat. Dan kom je rechtstreeks in de studio binnen met je bericht en dan leggen we even contact met elkaar. Of je doet het via een mailtje, kan ook studio@rtvutrecht.nl.

0: 12 minuten voor 7:30 met de Pointer Sisters achter ons, bijna achter ons latend. Een happiness, ja, daar word je vrolijk van. Was dat even het jaar 1979. Dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Ja, we gaan het hebben over de droogte die toch wel aanhoudt, maar er is ook daardoor waterschaarste. De overheid berichtte afgelopen donderdag al dat er door de aanhoudende droogte extra maatregelen genomen moeten worden en opschaling moeten komen naar feitelijk watertekort. Waterschappen zijn al bezig met extra beschermen van waterkeringen en dijken, omdat de droogte scheuren kan veroorzaken. Maar hoe zit dat nou met het drinkwater? Gewoon water uit de kraan of water waar je mee staat te douchen. Jeroen Bruning is bij mij van drinkwaterbedrijf Vitens. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Dat woord, feitelijk watertekort, of twee woorden zijn het eigenlijk. Wat is nou een feitelijk tekort aan water?
1: Dat feitelijk watertekort gaat over dat het weinig regent. En dat ook weinig water in de rivieren wordt aangevoerd. Hè, vanuit de Alpenlanden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar een watertekort betekent nog niet dat er een drinkwatertekort is overmorgen. Een drinkwatertekort is er in de toekomst, wanneer we niet meer grondwater of rivierwater mogen winnen voor het drinkwater.
0: En komt dat voor? Is dat al eerder voorgekomen de laatste jaren, dat je als waterleidingbedrijf niks uit de grond meer mag putten?
1: Nou ja, de vraag naar drinkwater neemt nog steeds toe, Bob. Dat betekent ook dat bij de klimaatverandering, waardoor het steeds droger wordt, het ook moeilijker wordt om nieuwe drinkwaterbronnen letterlijk te mogen aanslaan. Hè, om aan die groeiende vraag, terwijl het eigenlijk warmer en droger wordt, tegemoet te komen.
0: Hoe lang kun je water in bassins, in hele grote opvangbakken, zeg maar, houden? Is dat onbeperkt of kan dat niet?
1: Nou, dat kan wel echt heel lang. En het zou heel slim zijn als we dat wat vaker in de winter deden. Als er voldoende water beschikbaar is. Mm-hmm. Zodat we dat dan vervolgens in de zomer kunnen gebruiken. En dat gebeurt ook wel. Maar je moet niet vergeten dat in de zomer, zeker als het langer droog en warm is, ja, mensen wel tot 40% meer drinkwater gebruiken dan op een normale dag.
0: Ja, en dat is niet alleen om te drinken, hè? Dat zal ook gebruikt worden om te douchen of om de tuin te besproeien bijvoorbeeld.
1: Klopt. En realiseer je dat als je 1 minuutje korter doucht, je al 8 liter drinkwater bespaart. En als je een kwartier lang die tuin niet sproeit, dan bespaar je ook 90 liter drinkwater. En weet je, Bob, uiteindelijk wordt dat gele gras dan toch weer groen.
0: Ja, gras is vrij sterk te zijn. Alleen ik word altijd heel angstig als mijn gras geelig begint te worden of heel droog eruit begint te zien. Dan denk ik vooral, gauw maar even sproeien. Maar gras is best wel sterk, hè, geloof ik.
1: Klopt, gras is sterk. En het wordt echt weer groen. Je ziet het ook gewoon langs de snelwegen waar het gras nu heel geel is. Maar over een paar maanden is dat weer donkergroen.
0: Ja, ik ga even naar 2 weken geleden. Toen sprak ik een van de woordvoerders, Nena Kreeft van Vitens, over Nat Dan. Dat is een campagne, een nieuwe campagne, om ons bewuster te maken. Jij noemt al even een minuutje korte douchen. Hoe gaat dat met de campagne, Jeroen?
1: Nou, die campagne loopt al sinds het Pinksterweekend. Is nu op volle kracht uitgerold. Waardoor we mensen eigenlijk bewust maken van het nut en ook wel de noodzaak om drinkwater te besparen tijdens een droge en warme zomer. Die is nu nog wat wisselend, die zomer, Bob. Hè. Mm-hmm. Dan schijnt de zon weer heel hard en dan komt er zelfs nog een regenbuitje tussendoor. Maar het is wel heel belangrijk dat we voldoende drinkwater houden. Zodat iedereen dat ook uit de kraan krijgt. En daarvoor is het al echt noodzakelijk om heel bewust met water om te gaan.
0: Is het te meten al door jullie dat er minder gebruikt wordt? Of is het een aanname dat je om je heen hoort?
1: We zien dat we binnen vraag en aanbod van het drinkwater lopen nog mooi gelijk. Hè? Dus dat betekent ook dat mensen niet meer gebruiken op die hele warme dagen. Ja. En we weten uit eerdere zomers, denk bijvoorbeeld aan de hele warme zomer van 2018, dat mensen echt wel bereid zijn om het een tandje minder te doen. Dus bijvoorbeeld niet 2 of 3 keer op die warme zomerdag te douchen. En vergeet niet, als we allemaal een klein beetje minder drinkwater gebruiken in die zomer, dan maken we samen opgeteld een enorm verschil.
0: Ja. Ja, daar moeten we bewust van zijn. Je benadrukt dat nu eventjes nog. Volgens mij wordt er nu per regio in Nederland een beetje bekeken of er echt maatregelen nodig zijn. Er las iets over Limburg, die heeft al maatregelen om niet zomaar meer oppervlaktewater dat er is uit beken te halen, sloten, riviertjes en zo. Wat is de kans op maatregelen voor Midden-Nederland, Jeroen?
1: Nou ja, wanneer de zomer weer echt in volle hevigheid zou terugkomen, dan zou dat ook in Midden-Nederland aan de orde kunnen zijn. En dat betekent dan dat wat Rijkswaterstaat nu al heeft gedaan, hè, met het afkondigen van dat feitelijke watertekort. Ja, dat ook dan ook hier andere watertoepassingen, hè, denk bijvoorbeeld aan de landbouw, ja, dat er dan niet meer besproeid mag worden. Omdat er gewoon te weinig water voor is.
0: Ja, dat heeft dan wel gevolgen natuurlijk voor het gewas, dan denk ik.
1: Dat zou dan inderdaad gevolgen kunnen hebben voor het gewas. Maar ook als de rivieren nog lager komen te staan, ja, dan betekent dat gewoon dat sommige schepen niet meer over die rivieren kunnen varen.
0: Ah ja. Wat zijn nog de tips die wij, als wij nu jou goed horen, thuis kunnen doen? Los van dat minder lang douchen en ja, toch niet minder water gaan drinken. Dat is niet goed voor je, hè? Water is wel gezond.
1: Wij zeggen altijd tegen iedereen, gebruik en nuttig drinkwater, want dat is ook heel goed voor je gezondheid. En als je dan echt dat gras dan zou willen besproeien, hè, doe dat dan tenminste voor 7 uur 's avonds of 11 uur. Ja. 7 uur 's ochtends of 11 uur, want ja, dan schijnt de zon niet en verdampt het water ook niet meteen wat je dan, waarmee je dan je tuin besproeit.
0: Ja, nou, met deze tip in de hand zeg ik, komen we door Midden-Nederland. Dankjewel Jeroen voor je toelichting en succes de komende weken. En we spreken elkaar de volgende keer weer over het watertekort. Dankjewel.
1: Dankjewel Bob, prettige dag.
0: Jeroen Brunink, drinkwaterbedrijf Vitesse. Bruning trouwens, voor de duidelijkheid. 7:55, je luistert door Radio M Utrecht. Dit is Utrecht is wakker met Stars van Simply Red. In de richting van 8:30. Het nieuws door Midden-Nederland.

0: als we weer een heldere avond krijgen, dan zijn ze ook vanavond weer te zien. De Stars, bezongen door Simply Red in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Hanna, zometeen uitgebreid het regio nieuws. Wat hebben we bij Radio M Utrecht?
1: Nou, een automobilist reed afgelopen weekend zo hard dat hij zijn rijbewijs kon inleveren. En de inspectie Gezondheid, Zorg en Jeugd in Utrecht moet bezuinigen.
0: Tot zometeen.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
0: 1 minuut over 7:30, je luistert naar Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, het regio nieuws door Hanna. Begint met een bestuurder van een BMW. Die reed afgelopen weekend een beetje te hard.
1: Ja, hij ging 180 km per uur. Op de weg waar de BMW reed geldt een maximumsnelheid van 100 km per uur. Ook was de automobilist onder invloed van alcohol. Het rijbewijs is in beslag genomen, meldt de verkeerspolitie Midden-Nederland op sociale media. En ook is er een proces verbaal opgemaakt. Bij de inspectie Gezondheid, Zorg en Jeugd in Utrecht wordt bijna een derde van de banen wegbezuinigd de komende jaren. Dat maakte inspecteur-generaal Monique Vogelsang bekend in een interview met Zorgvisie. Bij de IGJ gaan de komende jaren behoorlijk wat mensen met pensioen. Voor hun baan zal geen nieuwe werknemer worden aangenomen. Zo wil de IGJ een groot deel van de krimp realiseren om gedwongen ontslagen te voorkomen. De laatste twee weken van de Moulin Rouge in het Utrechtse Beatrix Theater gaat niet door. Het theater heeft de voorstellingen geannuleerd door ernstige waterschade. Die ontstond nadat het automatische blussysteem door een technische fout aanging. De installatie bleef lang sproeien en het decor en de techniek op het toneel raakten beschadigd. Bezoekers die kaarten hadden, krijgen hun geld terug. De zomervakantie in onze regio is begonnen en dat betekent dat veel mensen in de auto stappen. De ANWB heeft wat tips om te voorkomen dat je onderweg stil komt te staan. Volgens de organisatie zijn de banden, vloeistoffen en accu de belangrijkste aandachtspunten. Een zwaar beladen auto met passagiers en veel bagage kan namelijk problemen geven als de bandenspanning te laag is. En met warme dagen is koelvloeistoffen geen overbodige luxe. Zonder kan de motor oververhit raken. De hitte heeft ook invloed op de accu. Bij een garage kan je die laten checken.
0: Heel slim dus, dit soort tips. Maar goed dat je zo alvast even nagekeken hebt, Anne.
1: Ja, zeker. Ja. En eentje die vond ik toch ook goed. De reservesleutel meenemen. Dat ze vaak voorbeelden hebben dat iemand toch het water inspringt met een autosleutel op zak. Of dat er eentje
0: ergens ja, zo bedoel je. Ja, ik denk een sleutel. Ik denk zo'n kruissleutel. Nee, die wiel eraf te draaien. Oh, gewoon een huissleutel, ja.
1: Volgens de reservesleutel van je auto. Omdat het buitenland ook ingewikkeld en nog wel eens lang duurt om dat te laten maken. Dus nog een bonus tip.
0: Oké, dan. Die hebben we mooi meegekregen van je. Dan nog even het weer. Willen we ook wel even van je weten.
1: Zeker. We beginnen de dag met wat wolken, maar later zal de zon zich laten zien. Op een klein buitje hier of daarna blijft het droog met 21 graden.
0: Anne, dankjewel. Tot zometeen weer. We horen Anne zometeen en dan gaan we lachen Gieren Brullen met Anne Mulders, want die is bij de Comedy Club in Utrecht.
9: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
15: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
16: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
15: Utrecht is wakker met Bob

0: school.
1: Oh, wat mooi. En vooral het geluid. What a beautiful noise. Neil Diamond in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Maandenlang is er een grote verbouwing geweest in het centrum van Utrecht, onder Hoogkaterijnen. Want daar komt de Comedy House Club. Dat moet zo'n beetje het centrum van de comedy, het centrum van de lach van de stad gaan worden. Tijd volgens mij voor de laatste fase van deze verbouwing. En wordt er nog hard gewerkt op dit moment? Anne is daar. Goedemorgen, Anne.
2: Hey, goedemorgen, Bob. Hallo. Ja, we zijn inderdaad in wat het Comedy House Club moet worden. Inderdaad, wat je al zei, onder Hoogkaterijnen. Ik sta nu bij de ingang, wat de ingang moet worden. Ik zie blikken met verf staan. Heel veel karton liggen in de hoek. Het ziet er eigenlijk nog een beetje kelderachtig uit. Alhoewel de contouren al zichtbaar beginnen te worden. Isolatie op het plafond. Er zijn al hier en daar wat kleuren te zien, geverfd. Palen geel zie ik. Verderop zie ik donkerblauw, groen. Worden dat een beetje de kleurtinten, Jeroen?
3: Dat worden de kleurtinten. Ik mag het wel hopen.
2: Ja. Ik sta hier met Jeroen, hij is creatief directeur van het Comedy House. En tevens het creatieve brein achter het Comedy House. Wat wordt een beetje, als ik zo omheen kijk, ja, ik zie nog wel een beetje wat wat is, maar nog niet helemaal. Ja, wat wordt het? We staan nu bij de entree. Wat zijn jouw gedachten hierbij?
3: Nou, de entree, dat klopt inderdaad. Daar zie je een kleine, daar zie je de bar af, de kleine zaal. Je staat in de foyer, sta je nu. Mm-hmm. Waar ook meteen het toiletgebied is en de backstage. En hier naar achteren helemaal ga je naar de grote zaal toe. Maar we hebben net vorige week of twee keer terug gevlogd. Dus dan zie je deze grijze kleuren komen erop. Zeg maar, je ziet dat onze lichten al ingehangen zijn. Binnenkort wordt ook het podium verbouwd. En, ja, het wordt de Art Deco stijl, dat is onze stijl. Maar de foyer krijgt wel een extra U-tintje. Ja. Dus dat noemen we ook de U-foyer. Omdat de bar krijgt ook letters U erin eigenlijk, die zich herhalen.
2: Oh ja, ja, de U van Utrecht dan inderdaad. Okay, ja.
3: Ja, en dat was 2 jaar geleden ben ik 50 geworden. En toen hebben mijn comedians hebben mij een neon logo cadeau gedaan. Met de letters U. En toen zei ik, ja, die moet ik dan wel gaan verwerken in de nieuwe club. Ja. Dat speelde toen al. We zijn al bijna 4 jaar bezig om dit te realiseren.
2: Oh, ja. Ja, want er moest een vaste basis komen voor comedy in Utrecht. Waarom?
3: Nou ja, kijk, we zitten nu op 10 verschillende plekken in de stad. Nou, dat is gewoon niet praktisch. Het is gewoon heel veel werk. Maar je hebt ook weinig creatieve vrijheid. En een deel van je inkomen komt ook uit de bar. En als je alleen ticket sales hebt of uitkopen, dan heb je heel veel, dan ben je erg beperkt in wat je kunt. Dat merk ik ook bijvoorbeeld met ons comedy festival. En die eigen plek moet er ook komen. Dat je dan, nou ja, dan krijg je dedicated comedy. Foto's aan de muur van de comedians. Wie hebben hier gespeeld? Dus dan wordt het ook echt een icoon in de stad. In plaats van, ik stel ze wel even Tivoli Vredenburg. We staan aan de kar door. Dan vervliegt het weer. En nu blijft het. Het is sowieso 20 jaar.
2: Ja. Oh, zo, dat is wel een aardige periode om naar uit te kijken.
3: Ja, en hopelijk langer. Hè? Zoals bijvoorbeeld Yvonne heeft gedaan in het Werftheater. Heeft het ooit gekocht en heeft het uitgebaat. En die zit er nog steeds. Dat geldt ook voor het Schillentheater. Nou, zo willen wij met het Comedy House onze eigen club hebben. En dan midden in Hoogkaterijnen. Ja.
2: Even een stukje verder lopen. Want ik ben benieuwd naar het podium. Want daar is natuurlijk de plek waar het allemaal gaat gebeuren. Even kijken. Nou, lopen we verder in een soort deuropening. En dit is een aardig grote zaal. Ik zie ook al heel veel bekabeling en lampen hangen. Is dat al de lampen die klaar hangen voor de optredens?
3: Ja, dit zijn al heel veel lampensets die er hangen inderdaad. Ze werken ook al. Als we de stekker erin zouden pluggen, dan zie je al. Maar ze zijn nog niet onder controle, maar ze beginnen wel te knipperen met verschillende kleuren. Je ziet daar het podium, inderdaad, met onze luchtkanalen in het podium. Het wordt weggewerkt achter een soort van Art Deco muur. Er komen ook muurschilderingen naast, gemaakt door Sascha Bork. Onze huis.
2: Ja, die zien we ook lopen nu. Er zijn al best wel wat mensen in de weer.
3: Ja, ik moet die naam heel vaak noemen, anders heb ik thuis ruzie. Sascha Bork.
2: Wat goed.
3: Sascha Bork, hele goede schilder. En dit is de tribune waar dan de VIP's overigens komen in de love seats. Daar ben ik ook wel een beetje blij
2: mee. Ja, een love seat. Ja. Kun je uitleggen wat dat is dan? Kun je daar met je partner zitten?
3: Ja, love seats. Ja, we hebben heel veel stelletjes vaak die naar een comedy show gaan. Of een eerste date hier hebben. Of een na 5-jarig jubileum. Daar komen ze allemaal tegen. Ah. En die willen dan graag samen zitten. En je kunt een bankje dus wel. In plaats van 2 stoelen een bankje krijgen.
2: Kun je dan ook een flesje champagne bestellen of zo? Of iets
3: Kava.
2: Date leuk mee te maken. Kava, ja.
3: Volgens mij is Sascha bezig met een horecakaart. En daar zit champagne niet expliciet op, maar kava wel. Dat is bubbels toch gewoon?
2: Ja, precies. Ja, gewoon een bruisend drankje.
3: Een bruisend drankje.
2: Ja.

0: gaan draaien op 29 en 30 augustus.
1: Ja.
0: Dus houd het in de gaten voor de mensen die het leuk vinden om voor een hele lage prijs een testshow te kijken, waarbij alles nog fout kan gaan.
1: Ja.
0: Dan kun je aanhaken. Maar 4 september is de eerste officiële show. En 3 september hebben we een soort van in-crowd opening. Dus het moet dan wel echt klaar zijn, ja.
1: Ja, precies. Oké, dus de deadline begint te komen. Nou, we horen zo meteen graag meer. En zo meteen komt ook beginnende comedian Maartje Huvenaars erbij. Daar kunnen we al van alles aan vragen over hoe het is om anno 2026 comedian te zijn en beginnend te zijn. En ook vrouw. We zijn benieuwd. Dankjewel voor nu. En we praten zo met je verder.
2: Dit is deze week de Nat.

0: praat, spreek ik die van jou.
1: Ja, maar Jesus krijgt een boost deze week van Radio M Utrecht. Want ze is nationale nieuwe met het nummer Hartebreker. Ik vind het een zomerse plaat. Over zomerse platen gesproken. Ik heb al wat tips binnengekregen. En leuke zomerse platen. Wat zijn je herinneringen aan een bepaald jaar, een bepaalde vakantie? Dat wil ik graag weten. En dan laat ik natuurlijk ook dat nummer horen in de uitzending. Thea heeft er bijvoorbeeld eentje ingestuurd. Ik ga nog niet verklappen welke, maar die ga ik denk ik in het volgende nummer eens eventjes voorschotelen aan iedereen in Midden-Nederland en verder buiten. Een vakantieplaat en vakantieherinneringen. Nou, kom er maar mee. Laat weten via de RTV Utrecht app. Je kunt mailen studio@rtvutrecht.nl of op een andere manier. Ja, ik zit ook via Messenger eventjes te kijken. En er komen ook al wat reacties binnen. Vind ik ook goed. Messenger Bob van Beter. Kijk ik daar eventjes naar. 11 minuten voor 8 uur. Zometeen Grieta Spannenburg en het weer voor Midden-Nederland. Houden we het een beetje droog, Grieta, trouwens? Vraag ik even vooraf.
2: Zo goed als.
1: Oké, okay, ja. Dat klinkt goed. En we gaan afstreven op een graad of 20, 21 vandaag.
2: Ja, klopt. Gematigd, maar oké, okay, denk ik.
1: Wat een lekker vooruitzicht. We praten er zo over door. Tot zo, hè. Hoi. Ja.

0: Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ze hebben vaker muziek opgenomen. En dit was ook een van die grote successen die twee hadden. You're All I Need to Get By om 8:09 eindigend. De stem die zat er vanmorgen al goed in de uitzending. Ofwel was er vroeg los vandaag. Had je een goede nachtrust eigenlijk gehad, Grita?
1: Ja, het is... ik ben eigenlijk een...
0: Niet lopen klagen bij mij. Niet lopen klagen.
1: Nee, jij staat vroeger op dan ik. Ik slaap, val gewoon heel laat in slaap. Maar dat heb ik altijd in de zomer.
0: Maar ik doe ook eigenlijk een beetje op de nachten die wel wat koeler zijn geworden. Ik merk dat ook. Het raam staat open en dan komt er gewoon een verkoelende wind binnen.
1: Ja, dat
0: was
1: fijn.
0: Een paar weken geleden even heel erg anders. Dus dan slaap je minder.
1: Ik zie dan mijn thermometer in de slaapkamer. Die stond op 23 graden gisteravond. Oh. Nou, ik heb een dansje gedaan van... van genot, zullen we maar zeggen.
0: Ja, vind ik nog hoog, want de nachttemperatuur is toch wel flink onderuit gegaan dan. Vergelijk met die 23.
1: Maar dat huis is, het huis is vrij warm. Ja. Ik zit op een hele op de zuidkant en dat blijft gewoon lang warm. Zelfs in de winter is het ook het is gewoon een heel warm huis. Mm. Ja.
0: Jij wilde op het zuiden wonen.
1: Niet veel te kiezen, nee.
0: Nee, dat begrijp ik. Ja, maar ik heb dat ook natuurlijk, dat bij iedereen denk ik wel, dat de warmte komt binnen en gaat er lastiger uit dan dat het erin komt, lijkt wel.
1: Ja, klopt. Ja, zeker.
0: Nou,
1: wat dat betreft zijn ook heel veel huizen nog wel warm, hoor. Ik heb wel eens aan meer mensen gevraagd. En eigenlijk de meeste mensen zitten nog wel op de 22 tot 24 graden binnen. Dus je ziet, onze huizen zijn veel meer gebouwd op het vasthouden van warmte vanwege de wintermaanden.
0: Precies.
1: Dan van het loslaten van de warmte vanwege de zomer. Dat zag je ook zie je ook in een land als Frankrijk gebeuren. Hè. In Parijs zijn de huizen veel meer gericht op hoe hou je het zo warm mogelijk in de winter dan van hoe hou je de warmte een beetje buiten juist.
0: Precies. We moeten een andere denkwijze gaan hanteren als het klimaat zo doorzet, denk ik.
1: Zeker, absoluut.
0: Nou, terug naar de dag van vandaag. Heeft ook te maken met het klimaat. Waar gaan wij naartoe qua temperatuur dan vandaag?
1: Het richtpunt is 21 graden. Dat is een beetje onder normaal voor deze tijd van het jaar. Je mag toch wel 24 graden klimatologisch verwachten. Het is wat aan de frisse kant. Heeft alles te maken met de noordwestelijke wind. Die gewoon lucht vanaf een andere oorsprong aanvoert. Ook een heleboel wolkenvelden. Afgelopen uur is er ook wel veel van de bewolking heeft zich opgelost. Niet in het oosten van de provincie. Over de Utrechtse Heuvelrug valt zelfs een spetterbui. Maar elders is het toch ook behoorlijk opgeklaard. Er gaan ook weer nieuwe wolken ontstaan. Er zit nog vrij veel bewolking in de aanvoerrichting. Dus het weerbeeld zal blijven vandaag. Wolkenvelden, periode met zon. Nou, dat spetterbuitje, dat is er. Maar op de meeste plekken is het droog. En de noordwestelijke wind gaat geleidelijk aan een beetje opsteken. Maar minder stevig dan gisteren.
0: Oké, en het vooruitzicht deze week? Een beetje deze trend met een iets te lage temperatuur? Of klimmen we op naar een zomerse?
1: Ja, iets te lage temperatuur. Ja, we gaan later of zo vanaf vrijdag gaat die temperatuur duidelijk opklimmen. Maar deze week is het verder relatief gematigd. Ik denk dat morgen er behoorlijk wat ruimte voor zon is. In de middag juist wat meer bewolking. En woensdag en donderdag vrij veel wolkenvelden. Vooral woensdag zijn de wolkenvelden waarschijnlijk zo dik dat er van tijd tot tijd wat lichte regen uitvalt. Met 20, 21 graden. En in de loop van donderdag komt juist steeds beter de zon erbij. En dan zie je vrijdag en het weekend dat die temperaturen met een winddraaiing naar het zuiden, dat die temperaturen weer omhoog gaan naar de zomerse 25 graden.
0: Kijk eens aan. Toch weer richting de zomer. Nou, het is niet echt heel slecht, maar het had wel beter gekund. Zeg maar,
1: het had beter gekund. Het is een soort fris intermezzo, maar de zomer is nog lang niet voorbij.
0: Ja, zo is het maar net. Weet je wat ook niet voorbij is? Dit praatje over het weer misschien wel, maar een weerspreuk hebben we nog even goed van jou.
1: Ja, over die noordelijke winden. De noordelijke winden van deze week. Komt de wind uit het Noorderland? Lang houdt hetzelfde weer nu stand.
0: Hartstikke mooi. Dankjewel. Tot zometeen. Dan spreken we elkaar vanaf 8:50 weer over het weer.

0: hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
1: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Doral Megens met het NOS Journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
10: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
9: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
11: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
9: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Het nieuws uit binnen- en buitenland hier bij Radio in Utrecht hoor je steeds op het hele uur en dan meteen Hanna erachteraan voor het nieuws uit de regio. Even in het kort, Hanna, goedemorgen wederom.
13: Goedemorgen.
12: Vertel.
13: De politie heeft gisteravond een 19-jarige verdachte aangehouden na een steekincident op de Jacobibrug in Utrecht. Niemand raakte daarbij gewond, zegt de politie. Aan het incident ging een ruzie tussen een groep vooraf. De laatste 2 weken van musical Moulin Rouge gaan niet door. Het Utrechtse Beatrix Theater moet de voorstellingen wel annuleren. Er is namelijk flinke waterschade. Het automatische blussysteem ging aan, waardoor het decor en de techniek op het toneel beschadigden. En goed nieuws voor de kraanvogel die eerder dit jaar in Meidrecht werd gevangen nadat zijn maatje werd doodgereden op de weg. Hij mag permanent in de vogelopvang blijven. Daarover straks meer in het regionieuws.
12: Om 8:30, dus tot zometeen, Anna. Dankjewel voor nu.
4: Kom langs bij de Kroonzonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar Buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
15: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
16: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: De zomer vier je bij ons.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Tom Jones en She's a Lady in het derde uur. Utrecht is wakker, was dat de eerste muzikale bijdrage. Zometeen meer over muziek, maar dit klinkt je intussen ook wel als muziek uit te horen. We gaan naar het Comedy Huis Utrecht, want dat gaat binnenkort openen. Een eigen plek waar altijd stand-up comedian onder andere te horen is. Anne is daar vanmorgen. Anne, goedemorgen. Je kunt nog een 1001 vragen stellen. En ik ben ook heel benieuwd naar welke comedian jij ook weer op de planken krijgt daar.
1: Ja, dat gaan we zo meteen bespreken. Maar ik sta hier eerst nog even met iemand die heel hard aan de slag is nu. Wat ben je precies aan het doen? Ik zie hier een ton met blauwe verf.
2: Ja, het wordt nogal blauw hier.
1: Ja? Hard aan het schilderen.
2: Ja, ik ben de muren samen met heel veel andere mensen natuurlijk. Maar nu moest het heel vroeg even voor de timmerlui aan.
1: Zo vroeg uit de veren.
2: Ja, blijkbaar mag deze verf, of tenminste de kit, mag niet overgeschilderd worden. Oh, dus dat moet nu even heel vroeg.
1: Ja. Hey, nou, heel veel succes zou ik zeggen. Ik zie ook koffiefilters, dus zometeen lekker een bakkie.
2: Nou, het koffiezetapparaat doet het niet. Dus
1: het
2: is van de bovenburen Starbucks afhankelijk.
1: Oh nee, toch? Nou, dat is wel even een basisvoorziening die ontbreekt.
2: Ik ga zo meteen.
1: Omdat jullie dat ook al gaan fixen.
2: Ja. Ja, ik ga even langs huis halen, even koffiezetapparaat op.
1: Nou, zet hem op, hè. Succes. Loop ik even terug naar Jeroen. Want we zijn inderdaad nog steeds in het Comedy Huis Utrecht. Jeroen, ja. Als je zo op het podium staat bij mij, als ik er even zo op klim, begint het dan al te kriebelen?
3: Ja, dus, nee, ik ga niet spelen, hè, nu nog niet. Dus het kriebelt wel voor anderen natuurlijk, maar voor mezelf denk ik van, oh, lekker ontspannen.
1: Ja, precies. Als je zo kijkt, ik sta hier ook met Maartje Huvenaar. Zij gaat hier wel optreden.
4: Mm-hmm. Ja, zeker. Ook als ik hier sta, dan is het weer een beetje verder af. En ik heb zoveel zin in september.
1: Goed, gaan we zo meteen verder over praten. Om iets na 7:30 meer erover. 8:30, excuus. Want tijd vliegt. 7:30 is al lang al voorbij.
0: Zo gaat het, hè. Comedy Huis Club Utrecht gaat in september dus open, begrijp ik, Anne. Nou, dan horen we je zo meteen graag weer. In Utrecht is wakker. Met nu even alle ruimte voor, ja, zeker nog even een soort bed van opmerking van mij. Wat doe je om de inbrekers buiten de deur te houden? Dat is de vraagstelling vandaag bij Radio M Utrecht. We praten er aan tafel over door. Ook vanmiddag vanaf 5:00 in Utrecht komt thuis. En Utrecht is wakker. Kom maar met je reactie. Nou, we hebben er al wat staan, hoor. Via Facebook van Radio M Utrecht. Diverse tips die je zeker in je oren mag knopen. Als je denkt van, hey, ik wil wel eens even weten hoe anderen erover denken. Om de inbrekers buiten de deur te houden in vakantie. Tijd ook. Kom dan mee, Facebook Radio M Utrecht, of je doet dat via de RTV Utrecht app. En dan hebben we het nog ook over vakantieplaten. Ja, met welke herinnering kom je terug naar Nederland? Of blijf je in Nederland als je iets gehoord hebt waarvan je denkt in het verleden, dat was een leuk nummer. Daar zijn we zeer benieuwd naar. Vakantieplaten, we hebben er alle ruimte voor, ook in Utrecht is wakker, om ze te laten horen. En jouw verhaal? Misschien wil je er even zelf over praten, of je mailt het me. studio@rtvutrecht.nl is dan de uitgelezen manier om kenbaar te maken welke muzikale herinnering je hebt aan een vakantieplaats, zeg maar. Voor de rest hebben we het zo meteen over ook vakantie, maar ook weer niet helemaal, want afgelopen weekend is ook voor de regio Midden-Nederland de zomervakantie van start gegaan en veel kinderen die gaan lekker op vakantie. Maar er zijn grote, stille groepen zelfs die helemaal geen leuke dingen kunnen doen. Daarover praten we zo meteen door in Utrecht is wakker met de directeur van het Nationaal Fonds Kinderhulp, Bernie Tol. Utrecht is wakker. Met Eruption, one-way ticket onderweg. Eerst aan de kust. Bluff, gaan we weer naar Zeeland met elkaar. De

0: de jaren 70 de muziek van Eruption. Eruption en One Way Ticket. En Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 12 minuten voor 8:30, het is gewoon weer geworden. We gaan het erover hebben. Afgelopen weekend is het regio Midden-Nederland ook de eer te beurt gevallen om aan de zomervakantie te gaan beginnen. Nou, in heel land is het zomervakantiegevoel misschien ook wel, maar niet bij iedereen, want voor veel kinderen betekent het wel lekker op vakantie of uitjes plannen. Maar een grote, noem het maar een stille groep, kan helemaal geen leuke dingen doen. Simpelweg omdat er geen geld voor is. Het Nationaal Fonds Kinderhulp die waarschuwt, juist tijdens de zomervakantie worden verschillen tussen kinderen extra pijnlijk. Directeur van... Ja, de organisatie is Bernique Tol. Bernique, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Als ik de cijfers dan een beetje bekijk, dan blijkt eruit, zoals jullie dat optekenen, dat er steeds meer gezinnen aan kloppen voor hulp bij jullie. Is er echt een flinke toename?
1: Ja, de afgelopen jaren is dat toegenomen. En binnen die toename, je ziet ook een verschuiving, dat steeds meer mensen voor de kinderen voor basisvoorzieningen geld nodig hebben. Dus geld tekort hebben. Dat er geen geld is voor een bed, voor gordijnen, voor kleding, voor verzorgingsproducten. En ja, dat is gewoon dat is heel opvallend. En als je kijkt naar de uitjes en de vakantie, leuke dingen voor in de vakantie zien we sinds 2021 een stijging van 34%. En dat heeft ermee te maken dat eigenlijk als je het krap hebt, dan is er geen geld, gaan de leuke dingen als eerste af.
0: Ja,
1: en dat
0: ja.
1: is zeker in de vakantieperiode voor kinderen en voor jongeren gewoon heel naar.
0: En je noemt 34%, een toename, ja. Dat vind ik verschrikkelijk veel, of ja. zie ik dat dan ja. verkeerd? Nee, hè?
1: Nee hoor, dat is echt. En het is ook zo weinig zichtbaar in Nederland. Want ja. er zijn zo ongeveer in heel Nederland 300.000 kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin waar het financieel echt heel moeilijk is. En dat is heel weinig zichtbaar. We denken dat het er niet is, maar het is er wel. Ja.
0: Zijn er aanwijzingen te bedenken, te verzinnen, wil ik niet zeggen, maar te zien waardoor dit dan komt? Komt dat bijvoorbeeld ook omdat de prijzen in Nederland zo zijn gestegen?
1: Ja, dat klopt. Er is een groep gezinnen dat onder het sociaal minimum leeft. Dat is heel duidelijk en bekend. Maar er is ook een groeiende groep mensen waarin het gezin wel inkomen is uit een baan bijvoorbeeld. Soms zelfs bij A2-banen. En dat het toch niet lukt om rond te komen. En dat heeft te maken met de gestegen kosten. Alles wordt zo duur. Dat het onderaan de streep toch niet lukt om rond te komen. En de uitgaven voor de kinderen die moeten echt. En die zijn nodig voor hun ontwikkeling. Om mee te kunnen doen, om naar school te kunnen gaan. Om goed uit te rusten. En dat valt dan snel af. En dat vinden wij een probleem. Daar willen we wat aan doen.
0: Hoe uiten zich die verschillen dan misschien al voor de zomervakantie op school? Merken kinderen dan wat van dat de ene wel en de ander niet een leuk uitje kan hebben? Niet leuk op vakantie kan gaan bijvoorbeeld dan?
1: Ja, je ziet wel dat het bijvoorbeeld lastig is voor kinderen om naar een verjaardagsfeestje te gaan. Daar is het al zichtbaar voor de vakantie. Kinderen kunnen niet mee op schoolkamp bijvoorbeeld, omdat er geen geld voor is, omdat dat niet lukt. Maar wat wij nu rondom de zomervakantie vaak horen, is dat kinderen het heel ingewikkeld vinden. Want heel veel klasgenootjes kijken uit naar die zomerperiode, dan gaan ze allemaal leuke dingen doen. En deze kinderen weten van ja, bij ons is dat anders, dat lukt niet. En het meest schrijnende is vaak in het kringgesprek na de zomervakantie, als ze weer op school komen.
0: Ja, dat is nergens.
1: Ja. Ja, herinneringen gemaakt, ontspannen momenten met hun ouders gehad, broertjes, zusjes en goed kunnen ontspannen en uitrusten. En deze kinderen die schamen zich, die hebben geen verhaal, die weten niet. Die zien echt op tegen dat moment.
0: Hoe wordt er op school mee omgegaan na zo'n zomervakantie door de leraren, de juffen en de meesters? Hoe gaan ze in zo'n gesprek? Verdedigen ze dan die kinderen waarbij het niet lukt?
1: Ja, daar zijn wij niet altijd bij, dus dat weet ik niet. Dat zal ook verschillen.
0: Wat hoor je daar wel eens over dan?
1: Nou, we hebben wel bijvoorbeeld vorig jaar een schrijnend verhaal gehoord van een jongetje dat een verhaal vertelt. Die schaamde zich zo, die vond het zo naar dat hij niks kon vertellen. Dat hij een verhaal heeft verteld over een vakantie die hij helemaal niet meemaakte. En dat bleek en toen heeft de juf hem daarna, dus het was een jongetje van 5... heeft hem daarna, moest hij uit de klas, moest hij op de gang omdat hij had gejokt.
0: Oh.
1: Dat vonden we zo, zoiets afschuwelijks. En het zegt ook echt iets over het onbegrip en de onwetendheid die er is. Uh-huh. Over hoe dit is voor kinderen. Ja. Dat het bestaat en hoe dit is en wat het met kinderen doet.
0: Wat naar zeg, ja. Ja. Ja, ja. Maar hebben jullie wel vanuit Nationaal Kinderfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp een actie? Dat heet Actie Zomerpret. Wat gaan jullie doen?
1: Nou, wat wij doen is, wij hebben voor twee groepen kinderen en jongeren hebben we een rugzak gevuld. En dat zijn er dit jaar zo'n 7.500. En die zitten vol met dingen die van leuke leesboeken voor kinderen tot aan dingen om buiten te spelen of om je binnen te vermaken. En het belangrijkste wat erin zit vaak is het uitje. Dus dat ze een dag echt op stap kunnen, dat alle kosten worden vergoed. Daar een pretpark of iets anders wat ze heel graag willen doen. Uh-huh. En voor de tieners zie je vaak dat ze dan graag ook met hun eigen leeftijdsgenoten op stap gaan. Dan dacht je naar een leuke stad toe. En soms gaan ze ook gewoon gezellig een weekend naar opa en oma. En bij de jongere kinderen is dat ook een uitje voor het hele gezin.
0: Dat klinkt heel positief en dat is het ook natuurlijk. Hè? Want dan is het toch een leuk uitje te doen voor deze kinderen, jongeren ook wel. Op de een of andere manier is er vanuit de provincie Utrecht, mensen die het nu horen, is er nog iets te doen door ons als bijdrage hierbij? Een steentje bijdragen, zeg maar.
1: Ja, wat ik eigenlijk altijd het mooiste vind als mensen om zich heen kijken en zich er bewust van zijn dat er kinderen zijn in gezinnen die het moeilijk hebben. En wie weet heeft jouw kind ook wel een vriendje of vriendinnetje of iemand in de klas bij wie dat speelt. En vraagt die ook eens mee als je erop uitgaat een dag. Dat maakt ongelooflijk het verschil. Los daarvan kunnen mensen natuurlijk doneren aan Nationaal Fonds Kinderhulp. En dan kunnen wij nog meer kinderen helpen aan uitjes.
0: Ja, ja. En voor de rest hebben jullie nog andere bronnen? Ik bedoel, vanuit de overheid worden jullie ook gevoed financieel gezien dan?
1: Nou, we krijgen ook deels ook wat geld vanuit de overheid om ervoor te zorgen dat kinderen ook een fiets kunnen krijgen of een laptop daar waar nodig is.
0: Ja, ja. Dat zijn grote investeringen, grote uitgaven die gedaan moeten worden. Dus die kunnen daarvan middel meer betaald.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Dank voor tijd, voor toelichting en succes, zeker met deze actie ook. En ik schrok er toch wel een beetje van met het percentage wat toegenomen is aan kinderen die inderdaad niet op vakantie kunnen.
1: Ja, dankjewel voor de aandacht.
0: Jij ook bedankt. Bennick Tol, de directeur van Nationaal Fonds Kinderhulp. In Utrecht is wakker, op Radio M Utrecht is 9:05 geworden.

0: Je beleeft ze weer in de jaren 80, of misschien wel voor het eerst, dat kan ook. Dankzij de muziek uit de jaren 80 bij Radio M Utrecht. Johnny Hates Jazz en Shattered Dreams, dus 8:40. Er komen allerlei tips binnen, en dat is hartstikke goed, Halla. Luister, allerlei tips die binnenkomen om inbrekers buiten de deur te houden tijdens vakantietijd, want dat nu is er natuurlijk in Midden-Nederland ook. Ik ga zo meteen een aantal reacties voordragen in de uitzending. Jouw voordracht is het regio nieuwsbulletin natuurlijk zo meteen 8:30. Wat hebben we in het nieuws?
1: Nou, door waterschade moet de musical Moulin Rouge per direct stoppen. En in Utrecht liep gisteravond een ruzie uit de hand.
0: Meer hierover over 2 minuten. En de muziek gaat ook verder. Deze hoor je ook zo meteen na de reclame.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Het is 8:30, Radio M Utrecht, te luisteren naar Zeker voor het Nieuws uit de regio, nu door Hanna. Dat begint met de politie, die heeft gisteravond een 19-jarige verdachte aangehouden.
7: Ja, er zou een steekincident zijn bij de Jacobibrug in Utrecht. Er raakte niemand gewond, zegt de politie. Aan het incident ging een ruzie van een groep vooraf. De verdachte zou enkele personen hebben bedreigd met een steekwapen en 2 mensen hebben mishandeld, zegt de politie. Bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in Utrecht wordt bijna een derde van de banen wegbezuinigd. Dat maakte inspecteur-generaal Monique Vogelsang bekend in een interview met Zorgvisie. Bij de IGJ gaan de komende jaren behoorlijk wat mensen met pensioen. Voor hun baan zal geen nieuwe werknemer worden aangenomen. Zo wil de IGJ een groot deel van de krimp realiseren om gedwongen ontslagen te voorkomen. De laatste 2 weken van de Moulin Rouge in het Utrechtse Beatrix Theater gaan niet door. Het theater heeft voorstellingen geannuleerd door ernstige waterschade. Die ontstond nadat het automatische blussysteem door een technische fout aanging. De installatie bleef lang sproeien en het decor en de techniek op het toneel raakten beschadigd. Bezoekers die kaarten hadden, krijgen hun geld terug. De kraanvogel die eerder dit jaar in Meidrecht werd gevangen nadat zijn maatje werd doodgereden, blijft in de vogelopvang De Toevlucht in Amsterdam. De opvang heeft geen plek voor het dier kunnen vinden en houdt het daarom zelf. De vogelopvang vroeg de afgelopen maanden aan verschillende dierentuinen of er plek is voor de kraanvogel, maar zonder resultaat. Normaal vangt de opvang vogels alleen tijdelijk op, maar door een speciale ontheffing mag de kraanvogel nu definitief blijven.
6: Oh, dat is wel heel erg fijn. Anders had jij je aangeboden of niet om die kraanvogel in huis te nemen of niet? Dat kan niet, hè?
7: Nee, dat gaat niet. En sowieso zag ik inderdaad 2 belangrijke voorwaarden.
6: En dat is?
7: Nou, ruimte. Fijn. Nou, dat heb ik niet. Maar waarom dat dus ook niet is gelukt bij andere dierentuinen, is dat als je al een paar kraanvogels hebt, dat er niet zomaar eentje bij kan. Want
6: maar die worden niet geaccepteerd waarschijnlijk.
7: Nee, dat wordt knokken, zeiden ze. Ja. Dus nou ja, vandaar. Gelukkig heeft hij nu een plekje.
6: Dat is hartstikke fijn. Alle nieuws. En dan is het weer. Ja, vertel.
7: Ja, het is wel bewolkt, maar in de loop van de dag wordt het zonniger. Het blijft overwegend droog en het wordt 21 graden.
6: Geweldig om te horen. 21 graden, mooi vooruitzicht. Jouw vooruitzicht is voor ons ook dan natuurlijk. 9:30, dan ben je er weer, hè?
7: Zeker.
6: Met een vers nieuwsbulletin. Hanna, dankjewel. 3 minuten over 8:30. Radio M Utrecht met verkeersinformatie van de ANWB. 5 minuten extra reistijd heb je nodig op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam. Tussen afrit Utrecht Centrum en Maarsen, daar zat de vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is uit veiligheid overweging afgekruist, ofwel dan mag je niet rijden. Vrachtwagen met een lekke band, 5 minuten extra dus richting Amsterdam. En de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Lunette en Harmelen, daar staat ook een vrachtwagen met pech. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. Ook dat betreft een lekke band bij die vrachtwagen. Ja, waar komt dat dan door? Is het besmettelijk? Dat geloof ik niet. Maar wel een kwartier extra reistijd voor iedereen tussen knooppunt Lunette en Harmelen richting Den Haag.
8: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar Buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
9: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
10: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
11: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
12: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
13: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.

0: Eva met het grote succes The Locomotion in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 7:30 inmiddels geworden. Vakantietips om de inbrekers buiten de deur te houden. We praten er de hele dag graag met je over door en de tips zijn welkom. En er zijn er al zoveel binnen. Ga zo meteen dat weer onder de loep leggen in Utrecht is wakker. Laat weten je vakantietip om die inbrekers buiten de deur te houden. Heel graag. Dat kan via Facebook van Radio M Utrecht. Of je doet dat via de RTV Utrecht app. Maar even een berichtje sturen of een van de vele collega's vandaag die zich daarmee bezighouden. Dan gaan we dan optredens door heel Utrecht. Dat gebeurde 16 jaar lang. Dan hier, dan daar. Noem het maar het nomadenbestaan. Maar dat gaat ten einde komen. Comedians in Utrecht krijgen een eigen vaste thuisbasis in de Comedy Huis Club. De verbouwing is bijna klaar. Hebben we al veel over gehoord. Nog niet helemaal volgens mij. Anne Mulders bij Hoogkaterijnen. Onder Hoogkaterijnen eigenlijk. En daar zit die Comedy Club zometeen, hè?
1: Ja, Bob, dat klopt inderdaad. Het is een beetje een kleine zoektocht nog van waar die precies zit. Ik moest met een trap naar beneden. Je bent eigenlijk ook een soort van aan het water hier. Als je zo naar buiten kijkt. Maar dat moet binnenkort veranderen. Want dan wordt het heel duidelijk dat hier de Comedy Huisclub is. Hier in Utrecht, in het Hartje Centrum. Ja, en dat er een vaste plek zou komen, dat was ook heel belangrijk. We hebben Jeroen al gesproken. Die noemde dat het, wat jij al zei, Bob, een soort nomadenbestaan was. En de car gaat door en weer een andere locatie. En nu wordt het een vaste thuisbasis voor alle huiscomedians. En een van die huiscomedians is Maartje Huvenaars. Die staat hier naast mij. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, zie jij het nou nu voor het eerst of niet?
2: Nee, ik ben wel vaker langs geweest. Maar elke keer is er wat verder af. En dat is heel erg leuk om te zien.
1: Ja. En hoe voelt het nu? Nu we hier zo vlak voor het podium staan. Waar jij als een van de eerste mag optreden.
2: Ja, fantastisch. Zeg maar, ik zie al de stoelen staan hier. En het publiek zitten.
1: En lachen om je grappen natuurlijk.
2: Ja, dat hoop ik wel. Ja, zeker.
1: Ja, precies. Heb je al een beetje een idee? Want jij mag dus als een van de eerste op 30 augustus uit mijn hoofd, dat je net tegen me zei, optreden. Heb je al een beetje een idee wat je dan wil gaan vertellen? Of ben je daar nog niet mee bezig?
2: Ik ben wel bezig met nieuw materiaal schrijven. Maar we gaan ook gewoon zien wat de setting is, wat de sfeer is. Ik weet nog niet hoe lang ik mag spelen. Maar ik heb er in ieder geval wel heel veel zin in.
1: Hé hey Maartje, jij bent 23. Jij bent een van de allerjongste ooit die zich aansluit bij het Comedy Huis in Utrecht. Als huiscomedian. Hoe wist je zo jong al van, god, dit wil ik. Ik wil mensen aan het lachen maken.
2: Het was een beetje een zoektocht. Ik heb op mijn 19e dacht ik, comedy lijkt me wel interessant. En toen ben ik een cursus gaan doen. En stond ik na die cursus voor het eerst in mijn leven.
1: De boormachine gaat even aan. Ja, er wordt ook gewoon gewerkt op de achtergrond.
2: Ja, het blijft een bouwplaats. Ik stond 10 minuten op het podium. En toen dacht ik, dit is het. Dit is wat ik moet doen. En toen ben ik dat blijven doen.
1: Hoe merkte je dat? Was het dan dat je een grap vertelde aan iemand, dat iemand heel hard moest lachen? Dat je dacht, oh, ik vertel iets grappigs? Of is het meer van, ik heb veel te vertellen?
2: Niet dat ik denk, ik heb veel te vertellen. Ik dacht, ik wil het gewoon eens proberen. En mensen lachten wel vaker om de manier waarop ik verhalen vertelde. Dus ik dacht, nou, misschien kan ik dat wel gebruiken. En het bleek me gelukkig ook wel makkelijk af te gaan om die grappen te schrijven.
1: Oké, het is een natuurlijk gevoel wat in jou zit eigenlijk, wat een soort comedian is.
2: Ja, nou ja. Ja, ja eigenlijk wel.
1: Ja, god. En ik zie al ondertussen even wat mensen die aan het klussen zijn. Hier staat iemand met een enorme houten balk in zijn handen. Er staat hier een ladder en er worden wat lampen opgehangen. Die hangen er al, althans. Veel bekabeling. Ja, er gebeurt wel het een en ander hier. Het is ook nog niet af. In september gaat het beginnen. Als ik zo aan jou zou vragen, is dit een tijd waarin iedereen nog om alles grappen kan maken?
2: Ik denk dat sowieso iedereen overal grappen over mag maken. Alleen zou je kunnen afvragen of je overal grappen over wil maken. Ik bedoel, we hebben nog steeds vrijheid van meningsuiting. Maar tegenwoordig zijn er ook wel gevolgen. Dus het hele, je mag tegenwoordig niks meer zeggen. Ja. Dat vind ik altijd wel een beetje bullshit. Dus nee, er zitten tegenwoordig wat consequenties aan. Als je alles zegt wat je wil zeggen.
1: Ja, dat je bijvoorbeeld gecanceld kan worden of zoiets.
2: Ja, je kan het gecanceld noemen. Ik denk, mensen komen gewoon niet meer naar je show kijken. Want ze vinden het niet meer leuk. En je moet je afvragen met welke reden je bepaalde grappen wil maken. Dus ik kan wel hele, tussen aanhalingstekens, leuke homofobische grappen maken. Maar daar zou ik zelf niet blij van worden. Ja. En publiek denk ik ook niet. Dus je moet je afvragen of je dat zou willen.
1: Ja. En zie jij ook dat mensen misschien in deze tijd meer behoefte hebben aan een lach? Weet je wel, op sociale media kun je overal zien wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. Laten we zeggen oorlog, ellende, verderf, om het zo maar te zeggen. Merk je dat ook? Dat het gewoon het fenomeen comedy wat meer in trek is?
2: Nou, ik denk dat mensen altijd wel behoefte hebben om te lachen. En ik denk dat in donkere tijden zoals dit, valt het misschien meer op als je kan lachen. Maar ik denk niet dat er per se nu meer grappen worden gemaakt dan vroeger. Niet dat ik veel te zeggen heb over vroeger. Ja. Maar ik denk dat het best wel gelijk is geweest. En, maar dat de onderwerpen veranderen.
1: Ah, okay. Hey, en jij gaat dus eind augustus optreden als een van de eerste hier. Wat is een van jouw beste grappen? Of overval ik je dan een beetje?
2: Oh, poeh. Een van mijn beste grappen.
1: Dat scoort altijd.
2: Oké, ja, ik heb wel één grap. Gaat over mijn huisgenoten. Ik heb een stuk over dat ik met veel te veel woke mensen in een huis woon. De grap die het best werkt, die is wel een beetje donker, is dat ik mijn huisgenoot ga introduceren en de takenverdeling uitleg. En zeg, ja, we hebben één huisgenoot, onze huisgenoot Alex. Bij het koken doet hij altijd de voorbereidingen, want we hebben ontdekt dat hij een beetje depressief is en we motiveren hem nu om wat vaker in groente te snijden.
1: Ja.
2: Wel bij zeggen dat een aantal keren dat hij zichzelf heeft gesneden is op één arm te tellen.
1: Oh, god.
2: Ja. Heel veel zorgen te maken. Dat is de grap die tot nu toe vaak wel goed landt.
1: Ja, precies. Oké. Ja. Nou, we zijn super benieuwd. In september gaat het Comedy Huis Club open. Dat wordt dan de openingsmaat. En er staan nog veel meer optredens op het programma. Maartje Huffenaars is daar één van. En ja, dat is het. Jeroen komt nu even aanlopen. Jeroen, heb je nog wat laatste woorden? Heb je nog wat laatste woorden voor de mensen die komen kijken in september als jullie open gaan?
3: Oh ja, het is wel een leuk dingetje. We gaan op 4 september hebben een allereerste show doen we hier.

Nou, Maars in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het weer voor Midden-Nederland, dat hoor je zo meteen. Een vakantieplaats zit er ook aan te komen. En ja, dat is hartstikke leuk, maar daar kom ik zo op terug. Eerst eventjes naar de vakantietips. Als je de inbrekers buiten de deur wilt houden. Dat is de vraag. Heb je tips voor anderen? Kom ermee. Dat kun je doen via de RTV Utrecht app. Je kunt reageren daar en op Facebook van Radio M Utrecht. Wat doe je dan om de inbrekers geen toegang te laten verlenen tot je huis? Ik woon heel veilig in een appartement, zegt Janne. Nou, dat is hartstikke mooi. Dat is ook een fijn gevoel, laat ze weten. Marijke zegt, goedemorgen Radio M Utrecht. Hey, ik heb een hond en een muur en een hek rondom mijn tuin. Dat op slot gaat. Alle beetjes helpen, denk ik. Dankjewel Marijke. Jan zegt, en Tineke niet te vergeten in Ermelo. Nou, we blijven gewoon thuis. Dat is een grapje hoor. Alle dingen doen die al bekend zijn. Dus alles in acht nemen, alle maatregelen. Nou, er zijn veel maatregelen. Ik blijf ook lekker thuis, zegt Jeroen. Niks aan het handje. En wij hebben veel oogjes en oortjes in de buurt. En een buurt-app. Kijk, dat vind ik een hele goede tip. Zeker wel. En Sera zegt, nou ja, goed. Hang- en sluitwerk dat in orde is. Dieven klauwen, geen trap of ander klimmateriaal in het zicht laten. Lampen met bewegingsmelder in huis de lamp op verschillende tijden aan en uit laten gaan. Posten de buren laten halen. Nou, en er zijn nog veel meer tips. Je kunt ze allemaal nalezen. Sera, dankjewel. Facebook, Radio M Utrecht. Ja, en Marcel zegt, aangezien wij niet meer op vakantie kunnen, is het huis bijna altijd bewoond en hebben we de gebruikelijke maatregelen getroffen om het huis te beveiligen. Maar toen we nog wel op vakantie konden, zal één vakantiehit me bijblijven. Een tip toen we op Corfu verbleven, namelijk Opa Opa door Notas Stavikianakis. Ik moet wel anders klemtonen leggen, denk ik. Maar goed, dankjewel. Nou, dat is de muzikale hit. En over daar gesproken natuurlijk, die komt er zo aan, de vakantieplaat. Heb je een leuke vakantieplaat in gedachten, dan horen we dat graag. Maar ik moet eerst even stellen dat je kunt reageren de hele dag, want ook in Utrecht komt thuis. En in Aan tafel praten we door over de vakantietips. Thea en Martin uit IJsselstein hebben een mooie muzikale vakantie.

herinnering. Maar ik kreeg nog even een mailtje van Thea. Wil je hem alsjeblieft morgen laten horen? Want we moeten nu de deur uit en we kunnen niet meer luisteren. Nou, dat snap ik. Maar Kees Swieris bijvoorbeeld zegt... Mijn vakantieplaats, 1975, op de camping in Spanje. Iedereen werd er gek van. Gek van geluk, wat een heerlijk plaatje. En er werd gedisco-danst in 1975. Nou, die laten we ook horen bij Radio Muter. Wat een heerlijke vakantieplaat, Kees. 1975...

0: 1975, disco op de camping in Spanje. Die Kees. Dankjewel voor je reactie. Studio@rtvutrecht.nl of je reageert via de RTV Utrecht app. Ook goed. Ook morgen weer alle ruimte voor een leuke vakantieplaat. En misschien wel twee van jou. De herinnering die je wel wilt ophalen. Met anderen hier bij Radio M Utrecht. 7:07. Ja, zomers weer nog niet bij ons. De temperatuur is een beetje mager vandaag ook, hè? Midden-Nederland, Grita.
1: Beetje matigjes. We zijn van 14 graden vanochtend vroeg nu naar 16, 17 graden opgeschoten. En de koers is richting de 21 graden vanmiddag. En ja, dat het niet zo echt warm is, heeft natuurlijk alles te maken met die noordwestelijke wind. Die wind aanvoert vanaf de Noordzee. En ook wolkenvelden. Je ziet nu vooral boven de oostelijke helft van Midden-Nederland nog veel bewolking. De westelijke helft heeft zon. Nou, straks wordt het weer een beetje gelijk getrokken. Overal stapelwolken en wat zon. Ja, dat is een beetje het beeld met een lokaal spetterbuitje langs de oostranden van de provincie.
0: En deze week, bedoel, als je de lijn een beetje doortrekt, de verwachtingen richting de 25, wanneer gaan we dat weer een keertje halen dan?
1: Ja, dat is het weekend, zaterdag.
0: Ik word al ongeduldig.
1: Ja, zaterdag en zondag, dan wordt het gewoon weer zomers warm. Het is daar vooruit gewoon wat gematigder, maar helemaal niet fout weer of zo. Het is een afwisseling continu van wolkenvelden en zon. Soms begint de dag zonnig en dan trekken er later wolkenvelden over. Of er komen uit de nacht veel wolkenvelden over ons heen, waarbij de zon dus in de loop van de dag weer door gaat breken. De dag met de meeste bewolking, dat wordt de woensdag. Dan trekt de confront over. Dat maakt die bewolking wat dikker, wat uitgestrekter. Af en toe valt het dan op die woensdag vooral dus wat lichte regen of een spetterbui. En dan zit de temperatuur 's middags op 20, net aan 21 graden. Maar de dagen daaromheen zijn dus net een fractie milder, een fractie warmer.
0: Oké, dus we maken ons niet te druk. De zomer herstelt zich weer naar die zomerse waarde van 25. Maar dat wordt pas het weekend.
1: Ja.
0: En tot die tijd, en met woensdag een extra jas aan misschien ook wel.
1: Ja, ja, 's ochtends ook frisjes, hè? Ik bedoel, morgenochtend beginnen we ook met een graadje of 10 ongeveer. Oh, ja. Dus dat is best wel lekker fris eigenlijk. Zijn we weer klaar voor een volgende warmteperiode, toch?
0: Dat dacht ik wel. Hou ons op de hoogte de hele dag, Rita. Hè? Tot vanmiddag. Horen we je weer in aan tafel. Dit was Utrecht is wakker voor vandaag. Veel plezier met de hits uit Holland, Edwin Meerman. En dit is Madonna en Borderline.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren.
4: Dit is Eemland 1.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
6: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
5: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Uderhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
7: Van heinde en verre zie je inderdaad de grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
5: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
10: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
11: Een heel goedemorgen. Fijn dat u weer bij ons bent op deze maandag de 20ste juli. En wat u van mij gewend bent, dat is het nieuwtje van de dag. Nou, we gaan even een stukje terug in de tijd en dan weet u het vast alweer. Want vandaag, maandag 20 juli, wordt de eerste bemande maanlanding door de Apollo 11 herdacht. Weet u het nog? Wij waren allemaal 's nachts wakker. En daar landde de Amerikaanse Apollo 11 met daarin de astronauten Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins op de maan. En Neil Armstrong was de eerste mens die voet zette op die maan. Dus vandaag alweer, ja, ik kan het niet zo gauw uitrekenen, maar wel heel lang geleden. Ik denk even 54, 56, ja, zoiets is het wel. Goed, wat hebben wij verder vandaag bij Eemland 1 voor u? Van jeugddroom naar debuutsingle, daar gaan we het straks over hebben. Hoe voorkom je nou woninginbraak tijdens je vakantie? Een bijzondere uitdaging staat voor de deur. Ja, wat zou dat nou kunnen zijn? En we hebben Klaas Bijker met het weer. Genoeg reden om gezellig bij ons te blijven hier bij Eemland 1 Actueel op deze maandag de 20e juli.
4: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: You can go your own way. En we gingen back to the 70s met Fleetwood Mac. Hier tegenover mij, daar zit een jongeman uit Soest. En hij had eens een hele grote droom. En vandaag, ja, vandaag is hij hier om zijn droom, over zijn droom te vertellen. En dan heb ik het over Wouter Hofstede. En ja, waarom Wouter, goedemorgen, fijn dat je bij me bent. Gezellig. Ja, wat was die droom en waarom had je die droom?
1: Ja, goedemorgen en leuk dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, die droom die zat er al jong in. Ik wilde heel graag iets met muziek doen. Muziek, dat heeft altijd iets in mijn leven betekend. Ik ging daar als kind al op aan. Vond het onwijs leuk om mee bezig te zijn. Had ook ooit het idee om daar professioneel wat mee te doen. Maar uiteindelijk is het leven net even anders gelopen. En zit ik nu op het punt in mijn leven dat we er toch wat mee aan het doen zijn. En dat is wel kicken.
0: Ja, dat is leuk. Dat is leuk. We gaan het daar uitgebreid over hebben. Laten we eens beginnen met jouw debuutsingle is natuurlijk uitgekomen. Ja. Die gaan we straks ook draaien, hè? Onweerstaanbaar. Ja. Hoe die tot stand is gekomen, gaan we het ook over hebben. Maar ik wil eerst weten van, ja, die droom om in de muziek te gaan. Kom jij uit een muzikaal gezin?
1: Nou, niet per se. In de zin van, ik werd wel vaak 's ochtends wakker met hele lekkere muziek uit de oude doos.
0: Ja.
1: En daar word je dan toch door getriggerd. Wat je als kind soms heel vervelend vindt om elke zondag Simon & Garfunkel te moeten luisteren, ga je dan toch later op latere leeftijd waarderen. Maar verder niet dat ik ouders heb als artiesten. Wel een opa en oma die al vanaf jongs af aan fan waren en de nieuwe Jantje Smit vonden.
0: Ja, vonden ze jou de nieuwe Jantje Smit?
1: Ja, ik moest altijd optreden als er een feestje of een familieaangelegenheid was. Dus dan kreeg ik een microfoon in mijn handen en dan konden we weer een liedje doen. Van,
0: maar je komt niet uit een muzikaal gezin van ouders die in de muziek zaten? Of
1: nee.
0: Helemaal.
1: Echte liefhebbers, maar geen actieve...
0: Nee, geen actieve muzikant, nee. Laat ik het zo zeggen.
1: Inderdaad.
0: Leuk dat jij dat dan wel hebt meegekregen. Geboren en getogen in Soest.
1: Ja.
0: Ja, en van jongs af aan met muziek bezig. Maar was je dan ook al, was jij zo'n jongetje die dan ook een instrument wilde bespelen? Of wilde jij op muziekles? Hoe ging dat bij jou?
1: Nee, ik was gewoon altijd aan het zingen. En als er iets te doen was op een school met een uitvoering of een schoolmusical, dan vond ik dat onwijs leuk om te doen. Maar nooit echt per se dat ik dacht, nou, daar wil ik nu heel groots mee zijn. Want ik had altijd een klein beetje plankenkoorts. Vond het ook heel spannend wat anderen ervan zouden vinden. En uiteindelijk, ja, toch door heel vaak te doen, die angst overwonnen.
0: Ja.
1: En het gaat ook echt om de reacties die je ervan krijgt.
0: Ben je naar de middelbare school bijvoorbeeld naar de muziekschool gegaan?
1: Nou, dat is wel leuk, want ik ben met mijn vader dus wel naar de theateropleiding geweest en dergelijke. Om echt te kijken of dat iets voor mij was. En uiteindelijk heb ik dat toch dus weer niet besloten te doen.
0: Had je een beetje faalangst?
1: Ja, nou, het is toch een beetje angst of mensen het wel echt leuk vinden. Kijk, ik kan het heel leuk vinden, maar dan moet een ander er ook nog van genieten. En dat zat niet helemaal in mijn systeem dat ik daarvan kon genieten.
0: Nee, dus, dat moest nog groeien. Dus wat ben je dan gaan doen?
1: Ik heb HRM gestudeerd. Ik ben een hele andere kant op gegaan. Vandaar ook uiteindelijk de consultancy in. Een eigen bedrijf, een ondernemer geworden. En nu op het punt dat die droom wel tijd en ruimte kreeg.
0: Had jij wel bepaalde artiesten die zeg maar een voorbeeld voor jou waren? Of dat je zoiets had van, oh, zo zou ik willen zijn of worden?
1: Ja, heel veel. Ik vind muziek sowieso echt fantastisch. Maar ik ben zelf altijd wel fan geweest van Robbie Williams. Michael Bublé vind ik fantastische muziek. Maar ook hier lokaal. Ik vind het heel stoer en tof dat wat Yves Berendsen doet met eigen muziek en dergelijke. Ja, daar kijk ik wel tegenop.
0: En stond jij dan op je kamer met een wc-rol in je hand, stond je ze na te doen?
1: Nou, niet per se met de wc-rol. Dat was gelukkig al wel een soort nep-microfoon.
0: Okay. Maar, nou ja.
1: Maar ik kon daar inderdaad wel vooral zelf heel erg van genieten, ja, van dat idee.
0: En als we het over jouw muziek nu hebben, hè? Jij schrijft samen met iemand.
1: Ja, samen met Mike Geitenbeek.
0: Ja, en hij maakt ook de muziek voor jou.
1: Ja, dat klopt.
0: En als je jouw genre zou willen omschrijven, hoe zou je dat omschrijven?
1: Ja, ik denk heel divers. We zijn ook gewoon nog een klein beetje aan het zoeken naar wat helemaal lekker past. Het is een beetje nederpop, klein beetje jazz vinden we leuk. We gaan gewoon verschillende dingen onderzoeken. We zijn samen ook al aan het schrijven aan een country song. Ja, dat is gewoon weer helemaal out of the box. Maar juist ook om gewoon eens de muzikale grenzen te ontdekken.
0: En is dat dan Nederlandstalig wat jij alleen maar wil zingen of... Nee, maakt dat niet uit?
1: Dat maakt eigenlijk niet uit. Het is Nederlands
0: en Engels.
1: Wat
0: heeft je voorkeur? Wat vind je lekker?
1: Nou, dat is ook wel weer verschillend. Wat ik leuk vind aan het Nederlandse lied is dat het heel erg mensen kan raken. Omdat ze zich heel erg herkennen in de teksten die je bijvoorbeeld kunt schrijven of deelt. Dus heel veel mensen hebben er direct een herinnering of een gevoel bij. Dat is met Engelse muziek toch wat minder over het algemeen hier in Nederland dan. Ik denk ook dat daarom het Nederlandse lied zo populair is op het moment. Maar Engelse muziek, ja, dat gedijt toch in mijn eigen lichaam heel lekker. Omdat bepaalde klanken en teksten dan op een andere manier overkomen. En dat vind ik heel lekker.
0: En wat wil je meegeven dan met je tekst?
1: Nou ja, we hebben wel gezegd, tekst is heel belangrijk. Dus ik wil vooral mensen raken. In positieve zin.
0: En moet ik dan denken aan een soort Rob de Nijs teksten? Of moet ik denken aan... Nederlandse bands, hè, noem ze, De Dijk. Waar moet ik dan aan denken met jouw teksten?
1: Waar ik zelf altijd heel erg op aanga bij Nederlandse nummers... is dat ik er direct ook zelf iets in herken. Dus een emotie of een gevoel.
0: Dus jij gaat terug naar dingen die jou zijn overkomen, bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld, ja. En Mike doet dat ook heel erg. Dus
0: kan je een voorbeeldje geven?
1: Ja, dat is toch wel vaak ook liefde. Of dat zijn situaties in je leven waar je tegenaan bent gelopen. En waar je een gevoel bij had waarvan je denkt, nou, dat was heftig of emotioneel. Vaak ook verlies, hè, het kwijtraken van mensen. Dat raakt. En dat vind ik zelf altijd heel bijzonder. Omdat je er dan ook een directe herinnering aan koppelt.
0: Heb jij ooit iets meegemaakt? Ja, je bent natuurlijk nog heel erg jong. Ik schatte jou veel jonger dan dat je werkelijk bent.
1: Dankjewel.
0: Dat is alleen maar een compliment voor jou. Maar heb jij al iets meegemaakt dat je zegt van ja, dat heeft mij toch op een bepaalde manier geraakt, waardoor ik me meer in kan leven in mijn teksten.
1: Ja, dat zijn wel verschillende dingen, denk ik. Sowieso het verlies van dierbaren. Maar ik heb ook jaren geleden is mijn huis afgebrand. En daar was ik zelf nog aan het slapen. En dat was best wel intens en heftig. Om ook te beseffen dat het leven zo kwetsbaar kan zijn. En dan moet ik zeggen dat je toch anders naar het leven gaat kijken. Maar dat ook anders gaat waarderen. En dat was ook wel een punt in mijn leven waarop ik dacht. Nou, en nu ga ik wel dingen doen waar ik zelf dus heel veel energie en plezier uit haal. Omdat het zo kwetsbaar is en zo kort kan zijn.
0: Ja, gek is dat, hè? Dat je eerst iets heftigs moet meemaken om tot een dieper laagje bij jezelf te komen.
1: Nou, eigenlijk wel. Ja.
0: Ja, hè? Ja. Wij gaan luisteren naar jouw muziek. Wij gaan luisteren naar Onweerstaanbaar is de titel. En we komen zo terug bij u als luisteraar. En dan ga ik verder praten met Wouter.

0: Dat is zeker waar. Het is onweerstaanbaar. Ik krijg de neiging om te gaan dansen.
1: Lekker. Nou, ja, dat is helemaal de bedoeling.
0: Beetje Cubaans, een beetje ja, Caribbean. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, van dat gevoel dat iets onweerstaanbaar is.
0: Ja.
1: Dus, zeker in de zomer heb je vaak een fling, hè, of een zomerliefde. Iemand die je tegenkomt waarvan je denkt, nou, als ik daar toch eens 100 keer voorbij zou kunnen lopen om aandacht te krijgen, dan doe je dat. Daar heb je op vakantie ook vaak de tijd voor. Dus ja. Dan is dat wel lekker als je die sfeer een beetje
0: proeft. Ja, het heeft een hele lekkere vibe. Lekker zomers, maar daar heb je ook voor gekozen. U luistert naar het tweede deel van het interview met Wouter Hofstede uit Soest met zijn nieuwe debuutsingle, Onweerstaanbaar. Wouter, nou is de muziekindustrie natuurlijk nog helemaal nieuw voor jou.
1: Ja.
0: Wat is nou de grootste uitdaging? Want hoe breng je nou deze single? Ja, bij ons, ik heb de primeur en daar ben ik super trots op. Maar ja, hoe ga je hem aanpakken?
1: Ja, nou,
0: want je bent een van de velen, hè?
1: Ja, zo is dat. Proberen zoveel mogelijk te pluggen en hopen dat iedereen het gevoel krijgt en de zin krijgt om ervan te gaan dansen.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat al een heel goed begin is. Maar ja, gewoon zoveel mogelijk onder de aandacht brengen en hopen dat het aanslaat.
0: Ja. Heb jij al uitnodigingen gekregen? Of gaan die nu binnenkomen allemaal?
1: Ik hoop dat die nu allemaal nog meer binnenkomen. We hebben een paar interviews staan, zowel op radio als in kranten of in tijdschriften of vakbladen.
0: Ja.
1: Dus dat is heel divers. Maar wel leuk hoe het opgepikt wordt tot nu toe. We hadden een goede release. Veel mensen weten het nummer te streamen. Dus dat is denk ik ook een goed teken. En dat mag van mij alleen maar meer.
0: Ja,
1: dus,
0: begrijp ik. Wat moet je nou als artiest doen om op te vallen tussen al die anderen? Want ja, net als ik zei, hè, er zijn er heel veel. En hoe spring je daar nou tussenuit? Hoe pak jij dat aan?
1: Ja. We hebben het natuurlijk ook over gehad, hè, van hoe gaan we nou lanceren en hoe gaan we live. En eigenlijk was steeds waar we op terugkwamen vooral jezelf willen zijn. Ik ben maar wie ik ben en ik zing heel graag. En ik hoop dat die passie en die energie gewoon op mensen overslaat. En dat dat dan uiteindelijk ook mijn unique selling point mag blijven. Want dan kan ik het doen wat ik het liefste doe. En treed ik ook met het meeste energie op. Dus het is vooral kijken naar wie ik ben, waar ik gelukkig van word, waar ik op aanga. En dan hopen dat dat aanslaat op de mensen om me heen.
0: Ga je ook een beetje kijken van wat is op het moment trendy? Daar wil ik in meedoen. Of zeg je van dat wil ik juist helemaal niet. Ik wil echt bij mezelf blijven.
1: Ja, het zal een beetje een combinatie zijn van. En natuurlijk, je hebt gewoon publiek, fans en mensen nodig die het blijven waarderen. Zonder fans geen artiest, zeg ik ook wel. Maar het is ook wel gewoon experimenteren en kijken wat past en wat lekker voelt. We hebben niet voor niets ook gezegd, en daar zijn we nu ook mee bezig qua schrijven, vooral ook diverse nummers proberen uit te brengen. Omdat daar zelf heel veel plezier mee gemoeid gaat. Maar ook om te kijken wat mensen dus leuk vinden om van Wouter Hofstede te luisteren.
0: Ja, en wil je echt bij het Nederlands blijven?
1: Nee, we gaan een combinatie maken van. Dus zowel Nederlandstalig als Engelstalig. Ik denk wel dat de volgende single nog een keer een Nederlandstalige single wordt. En dan gaan we langzaam het Engelse ook proberen te lanceren.
0: Ja, en heb je al wat op papier staan? En staat er al wat in de muziekvoeten?
1: Ja, ik heb stiekem op de release party al een kleine noot gezongen van een Engelstalig nummer wat voor volgend jaar op de agenda staat. Die heb ik ook al aangekondigd op mijn website. Dat is Real Life Wonderland. Dus daar zijn we heel druk mee. Een heel actueel nummer over thema's van vandaag de dag. Dat zijn dan ook weer die verhalen die we proberen te vangen in nummers. Dus,
0: en is dat dan een beetje met diezelfde vibe als dit nummer?
1: Nee, compleet anders.
0: Ja,
1: ja, echt een
0: dus
1: heel
0: niet
1: ander
0: dat,
1: nummer.
0: Dat Caribische soundje eronder.
1: Nee, de tekst moet matchen bij het gevoel wat je ervan krijgt. En daar moet ook weer de muziek bij passen. Dus het kan zomaar inderdaad een totaal ander nummer worden.
0: Totaal ander nummer. Als we nou eventjes gaan kijken naar jouw doelen voor de komende 2 jaar. Want je moet ook werken, hè, om geld te verdienen nog steeds. Want je kan nog niet van leven, neem ik aan.
1: Zeker niet.
0: Nee, dat is natuurlijk wel je bedoeling. Begrijp.
1: Dat is een van de dromen.
0: Ja. Hoe ga je dat aanpakken? Wat is je goal voor de komende 1-2 jaar?
1: Nou, we zijn heel druk bezig om te kijken of we een album kunnen lanceren. En we hebben eigenlijk bedacht dat op te bouwen uit verschillende nummers. Dus als we verschillende nummers kunnen lanceren die uiteindelijk samen een album vormen. dan zijn we denk ik on track. Ja, ik heb heel gekscherend gezegd, ik zou heel tof vinden als ik over 2 jaar op Vrienden van Amstel Live mag staan.
0: Ja, dat zou natuurlijk
1: dat
0: geweldig
1: is,
0: zijn, hè?
1: Een mega jongensdroom die ik heel graag zou laten uitkomen.
0: Ja.
1: Maar juist ook omdat dat evenement voor mij draait om elkaars verhalen vertellen. En dat, daar zit toch iets wat mij onwijs trekt. Dus daar zou ik, dat zou ik als grootste doel hebben op de korte termijn.
0: En heb jij nou ook de ambitie om met live muzikanten te gaan samenwerken?
1: Ja, zeker. Ja, ik heb nog een droom. Ja, ik barst van de droom.
0: Ja, nee, dat moet je houden in het leven.
1: Als ik ooit met een big band mag optreden, en dan heb ik het over een album van Robbie Williams bijvoorbeeld, Swinging When You're Winning, dat soort type nummers, dan... Ja, dan mag je mij wegdragen. Dat vind ik fantastisch.
0: Dat zijn eigenlijk wel de dromen. Maar ook, ja, je begon als klein jongetje met een droom. En kijk waar je nu bent. Dus wie weet, hè? Maar dat zou je wel ook wel heel graag willen.
1: Ja.
0: Ja. En heb je dan bepaalde muzikanten in gedachten?
1: Nou, niet per se. Het is hartstikke leuk als mensen zich weten aan te melden. Of denken, hey, die inspiratie en energie en dromen, die heb ik ook. Dus laten we de krachten bundelen. Zou ik onwijs leuk vinden. Nee, ik heb niet per se dat ik iemand prefereer of uitsluit. Gewoon samen muziek maken. En
0: samen
1: als dat
0: muziek
1: je,
0: maken.
1: Als
0: dat is wat jij wil, hè?
1: Ja.
0: Wouter, tot slot.
1: Ja.
0: Nog 1 gewetensvraag. Als jij nou met iemand samen een single op zou mogen nemen.
1: Ja.
0: Met wie zou je dan het liefste doen?
1: Dat is een hele goede vraag. Nou, dat vind ik ook wel een moeilijke vraag. Er zijn er eigenlijk heel veel die nu in mijn hoofd oppoppen.
0: Nou, begin eens. Aan wie denk je het eerst? Zou het een vrouw zijn, een man?
1: Nee, dat is wel een man. En dat komt vanuit vroeger was ik echt fan ook van de verhalen die hij in zijn nummers vertelde. Dat is dan toch Marco Borsato met Johnny Eubank. Die ook fantastisch de teksten kan schrijven. Dat lijkt me fantastisch. Maar ja, als ik ooit op een podium mag staan met een Michael Bublé, dan, dan wordt dat wel een feestje, denk ik.
0: Weet je wat je gewoon moet doen? Jij moet gewoon met je single bij ze aan de deur gaan staan en zeggen van, jongen, dit ben ik. En ik wil met jou gaan zingen.
1: Nou, gaan we dat doen?
0: Ik zou het gewoon doen. Wat kan er gebeuren?
1: Ja, niks. Nee, hebben we. Ja, kunnen we krijgen.
0: Goed, Wouter Wofstede, ik dank je voor het langskomen.
1: Onwijs
0: ik vond het geweldig. En wij hebben een afspraak staan.
1: Ja.
0: He, want als jij weer een nieuwe single hebt. En misschien tegen de feestdagen. Wie zal het zeggen? Dan zou ik jou graag nog even hier in de studio willen hebben.
1: Onwijs leuk. Kom
0: Zullen we
1: terug.
0: Dat doen?
1: Ja.
0: Wouter Hofstede met het nummer Onweerstaanbaar. En hij is te vinden op alle socials. Op alle streams. Dus ik zou zeggen, luisteren maar. Wouter, ik wens je heel veel succes.
1: Dank je wel.
0: En wij gaan elkaar vast en zeker nog ontmoeten. We gaan verder met het programma en we gaan even luisteren naar de muziek. En waar gaan we naar luisteren? Eens even kijken. Een nieuwe single volgens mij. Nee, we gaan... Oh, mijn technicus zegt nee, je hebt het helemaal verkeerd. Ik wacht af wat het wordt en daarna is het tijd voor Klaas Bijker met het weer. Blijf bij ons, dit is Eemland 1 Actueel.

0: Nou, een nieuwe single is het zeker niet, maar wel erg lekker. Hier op deze maandag, de 20ste juli. De Doobie Brothers waren dat met Listen to the Music. En we blijven luisteren naar muziek hier bij Emeland 1 de hele dag door. En we kijken naar de klok. En ja hoor, het is tijd voor
1: het
0: Klaas Bijker.
1: Voor Emeland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Vanuit een mager zonnig Baren.
2: Zo komt het hier ook af en toe doorheen. Wolkenvelden, want we hebben westelijke tot noordwestelijke stroming. En dan al die wolken boven de Noordzee, die trekken het land in.
0: Ja. Het is ook wat koeler, hè. Ik moet zeggen, afgelopen zaterdag had ik het zelfs een beetje koud.
2: Ja, ook vandaag heb je het een beetje koud, want we halen niet of nauwelijks 20 graden. En er kan af en toe een klein beetje motregen of een licht buitje vallen. Mm. Maar de kans is niet groot. Maar als je toch wat druppels ziet, dan zijn ze door mij voorspeld.
0: Oh, ik dacht door jou gestuurd. Maar dat is weer wat anders.
2: Nee. Die invloed heb ik niet, helaas.
0: Maar het is niet genoeg, Klaas, om al die droogte op te heffen, hè?
2: Nee, helemaal niet genoeg.
0: Nee.
2: Een beetje motregen heb je totaal niks aan. En de kans op iets meer regen van betekenis is aanwezig op woensdag. Want dan kan er dus 15e tot 1 millimeter vallen. Dat houdt ook niet over. Maar daar wordt de boel toch een beetje nat van.
0: Ja.
2: Dit weertype houden we tot aan het weekend. En dan rond het weekend zou er meer regen kunnen vallen. En daarna gaan we een weer wat warmere periode tegemoet, tussen de 20 en de 25 graden. En dan zou volgende week een veel grotere kans zijn op regen- en onweersbuien. Maar die grotere kans is wel buiten de betrouwbare termijn.
0: Ja, dus daar durf jij geen gif op in te nemen, zullen wij maar zeggen. Dat zou ik sowieso niet doen.
2: Ja, dat is altijd zo. En vooral met regen- en onweersbuien moet je eigenlijk niet verder vooruitkijken dan een dag of 3-4. Maar, moet ik eerlijk zeggen, het zit er al een poos in. Dus we kijken toch met een zeker vertrouwen naar de volgende week. Dat het dan eindelijk eens een keer regen van betekenis valt.
0: Nou,
2: maar goed.
0: Het is wel goed, Klaas, dat het deze week wat koeler is. Want ja, deze week is natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse.
2: Ja,
0: en
2: ja.
0: Dan wil je niet dat die mensen in de vreselijke hitte moeten lopen.
2: Nee.
0: Dus dat hebben de weergoden weer goed gedaan.
2: Ja. Hebben ze prachtig gedaan. Dus we gaan het is heerlijk wandelweer. Niet al te zonnig, maar de zon blijft een rol spelen. En de temperatuur van rond de 20 graden, wat wil je nog meer?
0: Nou, dat vind ik ook. Ik zou zeggen, treur niet. Dat is het volgende nummer wat we gaan draaien.
2: Ja.
0: Dus dat zeg ik ook tegen jou. Wij spreken jou morgen weer, Klaas. En dan heb jij nieuwe vooruitzichten voor ons. Dank je wel voor vandaag.
2: Graag gedaan. Mooie dag.
0: Jij ook. En zoals ik zei, we gaan luisteren het nummer Treur Niet van Digi Dex. En Digi Dex, dat is een Amersfoortse rapper. En eigenlijk heet hij gewoon Koen Jansen.

0: veilig in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Ja, ben er even stil van deze tekst. Treur niet om mij van de Amersfoortse rapper Diggy Dex, ofwel Koen Jansen. Beetje diepgaandere teksten hebben we hier bij Eemland 1 vanochtend, als ik dat zo eens beluister. Mooie muziek, dus ik zou zeggen, blijf naar ons luisteren. Ook over het volgende onderwerp, want dat is toch wel heel belangrijk. Want ja, de vakantie staat voor de deur, mensen gaan weg, trekken de deur achter zich dicht en... Tijdens dan die vakantieweken, ja, dan staan veel woningen leeg. En dit kan een uitgelezen kans zijn voor inwoners om hun, of om inbrekers moet ik zeggen, om hun slag te slaan. En ja, hoe kunnen we met een paar veilige maatregelen de kans op woninginbraak verkleinen? Dat ga ik vragen aan Hans Schelvis. Hij is adviseur politiekeurmerk Veilig Wonen bij het CCV. En dat staat weer voor Centrum, Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Hans, goedemorgen. Welkom.
2: Goedemorgen, Peul. Ja, het is een mond vol, hè?
1: Nou, het is een hele mond vol. Ja, ja, ja. Ik heb er ook even op geoefend, maar het is toch weer niet gelukt. Ja, Hans, de vakantieperiode. Ja, een hele fijne tijd natuurlijk. Maar voor inbrekers is het ook een fijne tijd. Want die hebben zoiets van... Ah, tijd om eens even te kijken waar we naar binnen kunnen. Want waar letten zij voornamelijk op?
2: Ja, ik zou inderdaad willen zeggen, treur niet om woninginbraken, net zoals het liedje net, maar dat gaat echt niet op. Hè. Dat
1: nee,
2: is
1: hè?
2: Toch wel iets wat mensen hard binnenkomt bij mensen als ze in je persoonlijke levensomgeving komen, zonder dat jij het wil. Dus inderdaad belangrijk dat daar aandacht voor is. En fijn ook dat jullie dat ook doen.
1: Ja, natuurlijk. Want ja, waar letten inbrekers op, Hans?
2: Ja,
1: hoe doen ze dat?
2: Ja, nou, de meeste inbrekers... zijn gelegenheidsinbrekers. Dus die kijken A, waar kan ik eenvoudig naar binnen komen? En B, waar word ik niet gezien? Dus waar maak ik de meeste kans? Hè? Ze weten vaak niet wat dat te halen is. Dat is maar een klein percentage wat daar echt heel specifiek op uit is. Maar het is meer de algemene inbreker. Die gaat gewoon langs woningen kijken van wat zie ik? Zie ik of er iemand thuis is? Zie ik bekende dingen? En kom ik eventueel makkelijk binnen?
1: Ja, want dus, hoe moeten wij dat nou als mensen aanpakken? Hè? Moeten we ons huis nou heel bewoond eruit laten zien? Met van alles op tafel en noem maar op. Dus wat moeten we doen?
2: Ja, het zijn een beetje de geëikte dingen. Het is inderdaad zo van als je huis een bewoonde indruk kan laten maken, dan achter inbreken de kans op betrapping weer wat groter. Dan zal die sneller naar de volgende gaan. Even rondkijken van waar heb ik echt het idee dat er mensen niet zijn voor langere tijd. Want hij heeft een aantal dingen heeft hij hekel. Dat is onder andere geluid. Hij wil geen herrie maken. Hij wil niet gezien worden. Dus op het moment dat die factoren aanwezig zijn en we kunnen ervoor zorgen dat de woning bewoond lijkt, dan gaat die verder.
1: Ja, en moeten we dan bijvoorbeeld letten op veel licht rondom het huis of een beetje reuring af en toe gedurende de dag?
2: Nou ja, dat is natuurlijk best lastig omdat als je op vakantie bent om dat voor elkaar te krijgen. Maar 's avonds natuurlijk, in het begin, nu is het licht, hè, dus het is allemaal wat later. Maar ja, vroeger gingen mensen de plantjes uit het raamkozijn halen en op de keukentafel zetten, want dan stonden ze niet in de zon. Maar ja, dat soort kleine dingetjes. Je postbus die gewoon niet overloopt van de post. Een lampje wat brandt aan de woning en zorgt dat buren in ieder geval kunnen kijken naar de woning. Hè. Want sociaal, we willen allemaal privacy, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook belangrijk dat mensen op jouw huis kunnen letten. Ja. Dus een beetje verlichting om het huis en met een tijdklokje 's avonds even een uurtje in het huis. Dat scheelt al. De basis blijft natuurlijk overigens wel goed hang- en sluitwerk.
1: Dat is zeker heel belangrijk. Hè?
2: Ja, want een gemiddelde inbreker die heeft echt geen zin om lang aan je woning bezig te zijn om binnen te komen. Dus dat is wel de basis. En ook het gebruik ervan. Als je op vakantie gaat, dan zullen mensen best wel de deur achter zich op slot draaien. Maar nu het ook mooi weer is, dan worden we wat makkelijker. Maar we moeten niet alleen denken aan die vakantieperiode, dat we weg zijn, maar ook aan het feit dat we wat makkelijker worden, dat we de deur wat open laten staan, dat we de deur niet op slot draaien als we wegen weggaan. Het is mooi weer, we gaan lekker naar buiten toe, we zijn al op weg. Nou, dat zijn allemaal redenen dat inbrekers hun slag kunnen slaan.
1: Ja, dus letten op dat je postbus leeg is. Misschien een buur die af en toe de gordijnen even dicht gaat doen, of de lampjes aan gaat doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n inbreker denkt van, nou weet je, ik ga lekker achterlangs. Heel veel mensen hebben hele beschutte tuinen tegenwoordig. Hoe kan je dat aan de achterkant van je huis, dus waar minder op gelet wordt, hoe kun je dat goed beveiligen?
2: Ja, dan heb je het toch primair over hang- en sluitwerk.
1: Daar
2: begint het toch echt mee. En vraag een politiekeurmerk. Ik ken het bedrijf, politiekeurmerk.nl, kun je die vinden. Vrij eenvoudig. Om eens te kijken bij jouw woning of dat aan de huidige maatstaven doet. Hè? Want als dat 30 jaar oud is, dan kan ik wel vertellen dat dat niet zo is. En dat de kans op een inbraak gewoon wat groter is als bij een ander.
1: Dus het is goed om daarop te investeren mee, ook Hans, hè? Op goed hangen. Om daar goed op te investeren op hang- en sluitwerk.
2: Ja, dat is best een lastige, want het is niet goedkoop. Dat zeg ik er meteen bij. Maar het is wel, het is goedkoper dan het gevoel dat je hebt op mensen dat ze eenmaal binnen geweest zijn, want dan ben je te laat.
1: Dat denk ik ook. Tot slot, hoe zit dat met social media? Want we gaan op vakantie, we sturen foto's, hoe leuk we het hebben. We sturen apps van kijk me eens lekker liggen in de zon. Is dat verstandig?
2: Nou, een app is niet zo erg, want die doe je naar bekenden meestal.
1: Mm-hmm.
2: Op social media, ik heb geen cijfers hoeveel inbrekers daar echt op actief zijn. Hè. We weten ook dat op andere berichten men reageert. Hè. We hebben ook inbraken tijdens begrafenissen. Dus er zal een klein percentage zijn wat daar echt wel op investeert om te kijken van kan ik achter, want ze moeten ook nog eens achterhalen waar woont iemand precies.
1: Ja,
2: dus het is allemaal niet zo makkelijk. En de gelegenheidsinbreker die kijkt gewoon van waar die naar binnen komt. Dus de kans is niet zo groot, maar ja, als je het niet hoeft te doen, dan doe het dan niet. Dan loop je het risico in ieder geval niet.
1: Nee, dat is waar. En heb jij nog andere tips waar ik weer niet aan heb gedacht?
2: Nou, ik zou iedereen willen aanraden om op de website van politiekeurmerk te kijken. Daar staat ook links in een kolommetje preventietips. Dan kun je alles op je gemakje nalezen van wat we vinden dat helpt om woninginbraken tegen te gaan.
1: Ja, nou, ik denk dat jij goed voorbereid bent, Hans. Want als jij het niet bent, wie is het dan wel, zou ik zeggen?
2: Ja.
1: Maar,
2: dat klopt aardig.
1: Ja. Nou, ik denk dat het in ieder geval goed is om waar we het over gehad hebben. Hè, dus je post, licht, goed schuin hangen, sluitwerk. Dat je dan al een heel eind komt. En om je buren te vragen om de boel in de gaten te houden. Want ja, op elkaar letten, dat helpt toch ook wel.
2: Zeker weten.
1: Nou, Hans Schelvis van de CVV, hartelijk dank voor deze tips en het gesprek. En ik wens je een mooie zomer toe.
2: Dankjewel, jullie ook.
1: Dankjewel.
2: Ja.

0: Ja, de Boots van Nancy Sinatra. En daarvoor was de Unchained Melody van de Righteous Brothers. Intussen zijn wij beland bij in de trein. Want de komende week staat onze collega Sam van den Boek weer een bijzondere uitdaging te wachten. Want hij stort zich wederom in de Vierdaagse van Nijmegen. Ja. En niet alleen onze als verslaggever, nee. Hij loopt alle kilometers zelf mee. Sam, hoe gaat het met je?
1: Goedemorgen.
0: Ja,
1: leuk dat je vraagt hoe het gaat. Ik ben inderdaad onderweg richting Nijmegen.
0: Van Eemland 1 gewoon in coupé van de eerste klassers gaan zitten. Wij pakken de bon wel op.
1: Dat is dan ook voor het eerst. Dat mag dan met alle liefde. Nee hoor, geintje. Als dat had gekund... Graag. Nee hoor, we zitten gewoon in tweede klas in de burgerhubs. Nee, we zijn bijna in Utrecht en straks richting Nijmegen. Ja, en wat je zegt, Pearl, 200 kilometer, het gaat weer gebeuren.
0: Het gaat weer gebeuren.
1: En jij vroeg hoe het met me gaat. Nou, ja. Ik heb net het weekend een verkoudheidje moeten overwinnen.
0: Ach jongen,
1: en,
0: toch.
1: Dus ik ben bang dat we morgen verkouden aan de start staan.
0: Ja.
1: Dus je traint een half jaar ergens naartoe en dan kilometers in de benen. En dan in het zicht van de haven begint het toch lastig te worden.
0: Ja, maar je mag niet zinken, hè, in het zicht van de haven. Past erop,
1: nee,
0: Sam.
1: Nee, we gaan ons best doen.
0: Heb jij paracetamolletjes bij je?
1: Nou, Pearl, ik zou je zeggen, het is niet alleen paracetamol. Alles wat ik kan vinden, dat gaat erin.
0: Ja.
1: In de hoop dat we die finish maar halen. Het is mij te veel waard om het maar op zijn beloop te laten.
0: Nou, hè? Sam, wij gaan hier alles aan doen om jou er doorheen te slepen. Deze komende vier zware dagen. Ze gaan morgen beginnen.
1: Zeker.
0: Wat heb je gedaan om je voor te bereiden dit jaar? Want vorig jaar liep jij ook. Maar hoe heb je dit jaar aangepakt?
1: Nou, ik heb net als vorig jaar heb ik getraind. Week in, week uit bestond mijn zondagochtend niet uit uitbrakken, maar uit aan de wandel. Dus dan was het om toch eigenlijk wel het liefst rond een uurtje of 7 de deur uit en dan kilometers maken.
0: Ja.
1: En helaas heb ik mede door... toch door werk en andere omstandigheden minder goed voor kunnen bereiden dan vorig jaar. Waar ik vorig jaar toch al richting de 400 kilometer getraind had, zit dat nu maar rond de 300.
0: Mm-hmm.
1: 350. Ja, weet je, dat is toch even wat minder. En dan met zo'n verkoudheid, dan is de voorbereiding toch wat minder dan vorig jaar.
0: Ja.
1: Als je er zo naar kijkt. Anderzijds weet ik weer wat ik kan verwachten natuurlijk. En ik weet wat voor geweldige sfeer er gaat zijn. Nou, dan ga ik de mensen natuurlijk ook, voor de luisteraar, die ga ik er ook in meenemen natuurlijk de komende dagen.
0: Daar vertrouwen wij helemaal op.
1: Dus wetende wat die sfeer gaat worden, dat kan alleen maar goed zijn.
0: Sam, heb jij nog ander schoeisel, andere sokken? Waar heb je dit jaar echt op gelet?
1: Ik heb exact hetzelfde als vorig jaar. Juist omdat het allemaal zo goed werkte. De schoenen waren fantastisch. Ik maakte gebruik van wandelwol. Ik heb dezelfde tas. Ik heb dezelfde sokken. Eigenlijk is alles... Ik sta op dezelfde camping, op dezelfde plek, nota bene. Dus het is...
0: Het is meer ritueel.
1: Het begint bijna eng te worden. Zo erg dat het is. Dus ik heb er echt alles aan gedaan om het waar ik aan gewend ben, om dat goed te houden.
0: Ja.
1: Dan moet ik wel zeggen dat dit het laatste jaar is. Mijn tas die heeft zijn beste tijd gehad. De schoenen hebben de beste tijd gehad.
0: Maar ze houden het nog wel vol de komende vier dagen, hoop ik.
1: Ze moeten het maar doen.
0: Ze moeten het maar doen.
1: Het is op hoop van zegen in dat opzicht, ja.
0: Sam, wat ga je vandaag doen om morgen vroeg klaar te zijn om te gaan starten?
1: Ja, goede vraag. Zoals ik al zei, ben ik nu onderweg naar Nijmegen. En waarom vandaag al terwijl de start morgen is? Omdat je de dagen van tevoren moet aanmelden. In persoon moet je even naar de wedren, naar de startlocatie, legitimatie laten zien, bandje ophalen. Om te zorgen dat ik wel echt daar aan die start verschijn.
0: Ja.
1: Dus dat ga ik vandaag doen. Ik ga nog even, daarom ga ik over Utrecht. Want ik ga nog even... regenjasjes halen voor mijn schoenen, want het belooft te gaan regenen woensdagochtend.
0: Mm.
1: Dus het wordt een Ja, dus eigenlijk is vandaag gewoon de dag ter voorbereiding.
0: Ja. En goed rust nemen, hè, Sam. Goed rust.
1: Zeer zeker. Ja.
0: Ja. En ja, ja, en dan...
1: Is, en op tijd naar bed, hè. Per uur op
0: ja, bed, ja, niet aan het bier, Sam. Niet aan het bier vanavond.
1: Nee. Maar nee, alles is alcoholvrij deze dagen.
0: Op
1: ja.
0: tijd je bedje in en goed uitrusten. En morgenochtend, hoe laat ga je van start?
1: Ja, om 4:00 morgenochtend is het startsignaal. Dan geeft de marsleider, Henny Sakkers, geeft het startsignaal. En dan, dus ik hoop daar iets voor 4:00 te staan, dat ik dat tenminste nog een beetje mee kan krijgen. En dan, dat is voor de mensen die luisteren en ons ook volgen op Instagram, is dat wel leuk. Want als het goed is, wordt er ook het een en het ander van geplaatst op de socials.
0: Absoluut, Sam, absoluut.
1: En dan, dat is leuk om te zien. Dan hoop ik daar om 4:00 te staan vannacht. En dan... van start te kunnen voor 52,1 kilometer morgen.
0: 52,1 kilometer. Ja, ja. Sam, even ja, tot slot. Zit jij nu straks in een trein vol met lopers? Of wat denk je?
1: Ja, het zijn nu nog echt lopers. Ik kwam er net toevallig één tegen. En dat is dan toch leuk, want je herkent elkaar toch. Hè? Je zit toch allemaal een beetje hetzelfde schuitje. Sterker nog, ik zag in Soest op voor de kenners in de buurt bij Soest-Zuid op de Ossendamweg zag ik een vierdaagse vlag wapperen.
0: Ja, leuk.
1: Dat is toch een hele eind uit de richting van Nijmegen. Maar het is leuk dat het er hangt. Het zijn veel wandelaars die je nu treft. En dan de rest van de week als mensen het OV pakken zijn het echte kijkers.
0: Ja.
1: En dat is, weet je, dat geeft gewoon een hele leuke sfeer. Dus ik kan het mensen ook alleen maar aanraden om die kant uit te gaan. Omdat het zo gezellig is.
0: Nou Sam, wij wensen jou alle sterkte toe. Wij gaan jou iedere dag rond deze tijd bellen. Om te horen hoe het met jou gaat en hoe de sfeer is in Nijmegen.
1: Uiteraard, ik ben er voor de sfeerreportage. Zeker.
0: Ja, daar kunnen we jou wel voor op pad sturen. Sam van der Broek, ik dank je hartelijk. Heel veel totoi. Rust lekker uit vandaag. En ik spreek jou morgen weer. Dag hè.
1: Morgen Pil.
0: Dag.
1: Hoi.
0: Nou, dat was Sam van der Broek op weg naar Nijmegen om de Vierdaagse te gaan lopen. En wij gaan hem hier steunen. En ik zou zeggen, steun hem mee. Stuur een leuk bericht naar onze website www.eemland1.nl om Sam van der Broek te steunen bij de avondvierdaagse. Ja, die heeft hij ook gelopen. Inderdaad, hij loopt alles. Goed, het programma zit er weer op voor vandaag. We zijn er morgen weer. Bedankt voor het luisteren. En u kunt ons vinden op alle socials en op onze website. En stuur Sam van der Broek nou even dat berichtje. Dat vindt hij zo leuk. En dat helpt hem ook door zijn verkoudheid heen. Ik zou zeggen, ik ben er morgen weer. Tot morgen allemaal en geniet van deze dag.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen de hulpdiensten er aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend, kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: I'm a fireball.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkerpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkenpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Een heel goedemorgen. Fijn dat u weer bij ons bent op deze maandag de 20ste juli. En wat u van mij gewend bent, dat is het nieuwtje van de dag. Nou, we gaan even een stukje terug in de tijd en dan weet u het vast alweer. Want vandaag, maandag 20 juli, wordt de eerste bemande maanlanding door de Apollo 11 herdacht. Weet u het nog? Wij waren allemaal 's nachts wakker. En daar landde de Amerikaanse Apollo 11 met daarin de astronauten Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins op de maan. En Neil Armstrong was de eerste mens die voet zette op die maan. Dus vandaag alweer, ja, ik kan het niet zo gauw uitrekenen, maar wel heel lang geleden. Ik denk even 54, 56, ja, zoiets is het wel. Goed, wat hebben wij verder vandaag bij Eemland 1 voor u? Van jeugddroom naar debuutsingle, daar gaan we het straks over hebben. Hoe voorkom je nou woninginbraak tijdens je vakantie? Een bijzondere uitdaging staat voor de deur. Ja, wat zou dat nou kunnen zijn? En we hebben Klaas Bijker met het weer. Genoeg reden om gezellig bij ons te blijven hier bij Eemland 1 Actueel op deze maandag de 20ste juli. De
1: omroep voor regio Eemland. Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: You can go your own way. En we gingen back to the 70s met Fleetwood Mac. Hier tegenover mij, daar zit een jongeman uit Soest. En hij had eens een hele grote droom. En vandaag, ja, vandaag is hij hier om zijn droom, over zijn droom te vertellen. En dan heb ik het over Wouter Hofstede. En ja, waarom Wouter, goedemorgen, fijn dat je bij me bent. Gezellig. Ja, wat was die droom en waarom had je die droom?
1: Ja, goedemorgen en leuk dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, die droom die zat er al jong in. Ik wilde heel graag iets met muziek doen. Muziek, dat heeft altijd iets in mijn leven betekend. Ik ging daar als kind al op aan, vond het onwijs leuk om mee bezig te zijn. Had ook ooit het idee om daar professioneel wat mee te doen. Maar uiteindelijk is het leven net even anders gelopen. En zit ik nu op het punt in mijn leven dat we er toch wat mee aan het doen zijn. En dat is wel kicken.
0: Ja, dat is leuk. Dat is leuk. We gaan het daar uitgebreid over hebben. Laten we eens beginnen met jouw debuutsingle is natuurlijk uitgekomen. Ja. Die gaan we straks ook draaien, hè? Onweerstaanbaar. Ja. Hoe die tot stand is gekomen, gaan we het ook over hebben. Maar ik wil eerst weten van, ja, die droom om in de muziek te gaan. Kom jij uit een muzikaal gezin?
1: Nou, niet per se. In de zin van, ik werd wel vaak 's ochtends wakker met hele lekkere muziek uit de oude doos.
0: Ja.
1: En daar word je dan toch door getriggerd. Wat je als kind soms heel vervelend vindt om elke zondag Simon & Garfunkel te moeten luisteren. Ga je dan toch later op latere leeftijd waarderen. Maar verder niet dat ik ouders heb als artiesten. Wel een opa en oma die al vanaf jongs af aan fan waren. En de nieuwe Jantje Smit vonden.
0: Ja, vonden ze de nieuwe Jantje Smit.
1: Ja, ik moest altijd optreden als er een feestje of een familieaangelegenheid was. Dus dan kreeg ik een microfoon in mijn handen en dan konden we weer een liedje doen.
0: Maar jij komt niet uit een muzikaal gezin van ouders die in de muziek zaten? Of
1: nee.
0: Helemaal.
1: Echte liefhebbers, maar geen actieve...
0: Nee, geen actieve muzikant, nee. Laat ik het zo zeggen.
1: Inderdaad.
0: Leuk dat jij dat dan wel hebt meegekregen. Geboren en getogen in Soest.
1: Ja.
0: Ja, en van jongs af aan... met muziek bezig. Maar was je dan ook al, was jij zo'n jongetje die dan ook een instrument wilde bespelen? Of wilde jij op muziekles? Hoe ging dat bij jou?
1: Nee, ik was gewoon altijd aan het zingen. En als er iets te doen was op een school met een uitvoering of een schoolmusical, dan vond ik dat onwijs leuk om te doen. Maar nooit echt per se dat ik dacht, nou, daar wil ik nu heel groots mee zijn. Want ik had altijd een klein beetje plankenkoorts. Vond het ook heel spannend wat anderen ervan zouden vinden. En uiteindelijk, ja, toch door heel vaak te doen, die angst overwonnen.
0: Ja.
1: En het gaat ook echt om de reacties die je ervan krijgt.
0: Ben je naar de middelbare school bijvoorbeeld naar de muziekschool gegaan?
1: Nou, dat is wel leuk, want ik ben met mijn vader dus wel naar de theateropleiding geweest en dergelijke. Om echt te kijken of dat iets voor mij was. En uiteindelijk heb ik dat toch dus weer niet besloten te doen.
0: Had je een beetje faalangst?
1: Ja, nou, het is toch een beetje angst of mensen het wel echt leuk vinden. Kijk, ik kan het heel leuk vinden, maar dan moet een ander er ook nog van genieten. En dat zat niet helemaal in mijn systeem dat ik daarvan kon genieten.
0: Nee, dus, dat moest nog groeien. Dus wat ben je dan gaan doen?
1: Ik heb HRM gestudeerd. Ik ben een hele andere kant op gegaan. Vandaar ook uiteindelijk de consultancy in. Een eigen bedrijf en ondernemer geworden. En nu op het punt dat die droom wel... tijd en ruimte kreeg.
0: Had jij wel bepaalde artiesten die zeg maar een voorbeeld voor jou waren? Of dat je zoiets had van, oh, zo zou ik willen zijn of worden?
1: Ja, heel veel. Ik vind muziek sowieso echt fantastisch. Maar ik ben zelf altijd wel fan geweest van een Robbie Williams. Michael Bublé vind ik fantastische muziek. Maar ook hier lokaal. Ik vind het heel stoer en tof dat wat Yves Berendsen doet met eigen muziek en dergelijke. Ja, daar kijk ik wel tegenop.
0: En stond jij dan op je kamer met een wc-rol in je hand, stond je ze na te doen?
1: Nou, niet per se met de wc-rol. Dat was gelukkig al wel een soort nep-microfoon.
0: Oké. Okay. Nou ja.
1: Maar ik kon daar inderdaad wel vooral zelf heel erg van genieten, ja, van dat idee.
0: En als we het over jouw muziek nu hebben, hè? Jij schrijft samen met iemand.
1: Ja, samen met Mike Geitenbeek.
0: Ja, en hij maakt ook de muziek voor jou.
1: Ja, dat klopt.
0: En als je jouw genre zou willen omschrijven, hoe zou je dat omschrijven?
1: Ja, ik denk heel divers. We zijn ook gewoon nog een klein beetje aan het zoeken naar wat helemaal lekker past. Het is een beetje nederpop, klein beetje jazz vinden we leuk. We gaan gewoon verschillende dingen onderzoeken. We zijn samen ook al aan het schrijven aan een country song. Ja, dat is gewoon weer helemaal out of the box. Maar juist ook om gewoon eens de muzikale grenzen te ontdekken.
0: En is dat dan Nederlandstalig wat jij alleen maar wil zingen of nee, maakt dat niet uit?
1: Dat maakt eigenlijk niet uit. Het is Nederlands
0: wat is jou,
1: en
0: wat
1: Engels.
0: Wat heeft je voorkeur? Wat vind je lekker?
1: Nou, dat is ook wel weer verschillend. Wat ik leuk vind aan het Nederlandse lied is dat het heel erg mensen kan raken. Omdat ze zich heel erg herkennen in de teksten die je bijvoorbeeld kunt schrijven of deelt. Dus heel veel mensen hebben er direct een herinnering of een gevoel bij. Dat is met Engelse muziek toch wat minder over het algemeen hier in Nederland dan. Ik denk ook dat daarom het Nederlandse lied zo populair is op het moment. Maar Engelse muziek, ja, dat gedijt toch in mijn eigen lichaam heel lekker. Omdat bepaalde klanken en teksten dan op een andere manier overkomen. En dat vind ik heel lekker.
0: En wat wil je meegeven dan met je tekst?
1: Nou ja, we hebben wel gezegd, tekst is heel belangrijk. Dus ik wil vooral mensen raken. In positieve zin.
0: En moet ik dan denken aan een soort Rob de Nijs teksten? Of moet ik denken aan Nederlandse bands, hè, noem ze, De Dijk. Waar moet ik dan aan denken met jouw teksten?
1: Waar ik zelf altijd heel erg op aanga bij Nederlandse nummers is dat ik er direct ook zelf iets in herken. Dus een emotie of een gevoel.
0: Dus jij gaat terug naar dingen die jou zijn overkomen bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld, ja. En Mike doet dat ook heel erg. Dus degene die...
0: kan je een voorbeeldje geven?
1: Ja, dat is toch wel vaak ook liefde. Of dat zijn situaties in je leven waar je tegenaan bent gelopen. En waar je een gevoel bij had waarvan je denkt, nou, dat was heftig of emotioneel. Vaak ook verlies, hè, het kwijtraken van mensen. Dat raakt. En dat vind ik zelf altijd heel bijzonder. Omdat je er dan ook een directe herinnering aan koppelt.
0: Heb jij ooit iets meegemaakt? Ja, je bent natuurlijk nog heel erg jong. Ik schatte jou veel jonger dan dat je werkelijk bent.
1: Dankjewel.
0: Dat is alleen maar een compliment voor jou. Maar heb jij al iets meegemaakt dat je zegt van ja. Ja, dat heeft mij toch op een bepaalde manier geraakt, waardoor ik me meer in kan leven in mijn teksten.
1: Ja, dat zijn wel verschillende dingen, denk ik. Sowieso het verlies van dierbaren. Maar ik heb ook jaren geleden is mijn huis afgebrand. En daar was ik zelf nog aan het slapen. En dat was best wel intens en heftig. Om ook te beseffen dat het leven zo kwetsbaar kan zijn. En dan moet ik zeggen dat je toch anders naar het leven gaat kijken. Maar dat ook anders gaat waarderen. En dat was ook wel een punt in mijn leven waarop ik dacht. Nou, en nu ga ik wel dingen doen waar ik zelf dus heel veel energie en plezier uit haal. Omdat het zo kwetsbaar is en zo kort kan zijn.
0: Ja, gek is dat, hè? Dat je eerst iets heftigs moet meemaken om tot een dieper laagje bij jezelf te komen.
1: Nou, eigenlijk wel. Ja.
0: Ja, hè? Ja. Wij gaan luisteren naar jouw muziek. Wij gaan luisteren naar Onweerstaanbaar is de titel. En we komen zo terug bij u als luisteraar. En dan ga ik verder praten met Wouter.

0: Dat is zeker waar. Het is onweerstaanbaar. Ik krijg de neiging om te gaan dansen.
1: Lekker. Nou, ja, dat is helemaal de bedoeling.
0: Beetje Cubaans, een beetje ja, Caribbean. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, van dat gevoel dat iets onweerstaanbaar is.
0: Ja.
1: Dus, zeker in de zomer heb je vaak een fling, hè, of een zomerliefde. Iemand die je tegenkomt waarvan je denkt, nou, als ik daar toch eens 100 keer voorbij zou kunnen lopen om aandacht te krijgen, dan doe je dat. Daar heb je op vakantie ook vaak de tijd voor. Dus ja. Dan is dat wel lekker als je die sfeer een beetje
0: ja, het heeft een hele lekkere vibe. Lekker zomers, maar daar heb je ook voor gekozen. U luistert naar het tweede deel van het interview met Wouter Hofstede uit Soest met ja, zijn nieuwe debuutsingle, Onweerstaanbaar. Wouter, ja, nou is de muziekindustrie natuurlijk nog helemaal nieuw voor jou.
1: Ja.
0: Wat is nou de grootste uitdaging? Want hoe breng je nou deze single? Ja, bij ons, ik heb de primeur en daar ben ik super trots op. Maar ja, hoe ga je hem aanpakken?
1: Ja, nou,
0: want je bent één van de velen, hè?
1: Ja, zo is dat. Proberen zoveel mogelijk te pluggen en hopen dat iedereen het gevoel krijgt en de zin krijgt om ervan te gaan dansen.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat al een heel goed begin is. Maar ja, gewoon zoveel mogelijk onder de aandacht brengen en hopen dat het aanslaat.
0: Ja. Heb jij al uitnodigingen gekregen? Of gaan die nu binnenkomen allemaal?
1: Ik hoop dat die nu allemaal nog meer binnenkomen. We hebben een paar interviews staan, zowel op radio als in kranten of in tijdschriften of vakbladen.
0: Ja.
1: Dus dat is heel divers. Maar wel leuk hoe het opgepikt wordt tot nu toe. We hadden een goede release. Veel mensen weten het nummer te streamen. Dus dat is denk ik ook een goed teken. En dat mag van mij alleen maar meer.
0: Ja,
1: dus,
0: begrijp ik. Wat moet je nou als artiest doen om op te vallen tussen al die anderen? Want ja, net als ik zei, hè, er zijn er heel veel. En hoe spring je daar nou tussenuit? Hoe pak jij dat aan?
1: Ja. We hebben het natuurlijk ook over gehad, hè, van hoe gaan we nou lanceren en hoe gaan we live. En eigenlijk was steeds waar we op terugkwamen vooral jezelf willen zijn. Ja, ik ben maar wie ik ben en ik zing heel graag. En ik hoop dat die passie en die energie gewoon op mensen overslaat. En dat dat dan uiteindelijk ook mijn unique selling point mag blijven. Want dan kan ik het doen wat ik het liefste doe. En treed ik ook met het meeste energie op. Dus het is vooral ja, kijken naar wie ik ben, waar ik gelukkig van word, waar ik op aanga. En dan hopen dat dat aanslaat op de mensen om me heen.
0: Ga je ook een beetje kijken van ja, wat is op het moment trendy? Daar wil ik in meedoen. Of zeg je van dat wil ik juist helemaal niet. Ik wil echt bij mezelf blijven.
1: Ja, het zal een beetje een combinatie zijn van. En natuurlijk, je hebt gewoon publiek, fans en mensen nodig die het blijven waarderen. Zonder fans geen artiest, zeg ik ook wel. Maar het is ook wel gewoon experimenteren en kijken wat past en wat lekker voelt. We hebben niet voor niets ook gezegd, en daar zijn we nu ook mee bezig qua schrijven, vooral ook diverse nummers proberen uit te brengen. Omdat daar zelf heel veel plezier mee gemoeid gaat. Maar ook om te kijken wat mensen dus leuk vinden om van Wouter Hofstede te luisteren.
0: Ja, en wil je echt bij het Nederlands blijven?
1: Nee, we gaan een combinatie maken van. Dus zowel Nederlandstalig als Engelstalig. Ik denk wel dat de volgende single nog een keer een Nederlandstalige single wordt. En dan gaan we langzaam het Engelse ook proberen te lanceren.
0: Ja, en heb je al wat op papier staan? En staat er al wat in de muziekvoeten?
1: Ja, ik heb stiekem op de release party al een kleine noot gezongen van een Engelstalig nummer wat voor volgend jaar op de agenda staat. Die heb ik ook al aangekondigd op mijn website. Dat is Real Life Wonderland. Dus daar zijn we heel druk mee. Ja, een heel actueel nummer over thema's van vandaag de dag. En ja, dat zijn dan ook weer die verhalen die we proberen te vangen in nummers. Dus,
0: en is dat dan een beetje met diezelfde vibe als dit nummer?
1: Nee, compleet anders.
0: Ja.
1: Ja, echt een
0: dus
1: heel
0: niet
1: ander
0: dat,
1: nummer.
0: Dat Caribische soundje eronder.
1: Nee, de tekst moet matchen bij het gevoel wat je ervan krijgt. En daar moet ook weer de muziek bij passen. Dus het kan zomaar inderdaad een totaal ander nummer worden.
0: Totaal ander nummer. Als we nou eventjes gaan kijken naar jouw doelen voor de komende 2 jaar. Want je moet ook werken, hè, om geld te verdienen nog steeds. Want je kan nog niet van leven, neem ik aan.
1: Zeker niet.
0: Nee, dat is natuurlijk wel je bedoeling. Begrijp.
1: Dat is een van de dromen.
0: Dat ja. Hoe ga je dat aanpakken? Wat is je goal voor het komende 1-2 jaar?
1: Nou, we zijn heel druk bezig om te kijken of we een album kunnen lanceren. En we hebben eigenlijk bedacht dat op te bouwen uit verschillende nummers. Dus als we verschillende nummers kunnen lanceren die uiteindelijk samen een album vormen, dan zijn we denk ik on track. Ja, ik heb heel gekscherend gezegd, ik zou heel tof vinden als ik over 2 jaar op Vrienden van Amstel Live mag staan.
0: Ja, dat zou natuurlijk
1: dat
0: geweldig
1: is,
0: zijn. Hè?
1: Een mega jongensdroom die ik heel graag zou laten uitkomen.
0: Ja.
1: Maar juist ook omdat dat evenement voor mij draait om elkaars verhalen vertellen. En dat, daar zit toch iets wat mij onwijs trekt. Dus daar zou ik, dat zou ik als grootste doel hebben op de korte termijn.
0: En heb jij nou ook de ambitie om met live muzikanten te gaan samenwerken?
1: Ja, zeker. Ja, ik heb nog een droom. Ja, ik barst van de droom.
0: Ja, nee, dat moet je houden in het leven.
1: Als ik ooit met een big band mag optreden, en dan heb ik het over een album van Robbie Williams bijvoorbeeld, Swinging When You're Winning, dat soort type nummers, dan... Ja, dan mag je mij wegdragen. Dat vind ik fantastisch.
0: Dat zijn eigenlijk wel de dromen. Maar ook, ja, je begon als klein jongetje met een droom. En kijk waar je nu bent. Dus wie weet, hè? Maar dat zou je wel ook wel heel graag willen.
1: Ja.
0: Ja. En heb je dan bepaalde muzikanten in gedachten?
1: Nou, niet per se. Het is hartstikke leuk als mensen zich weten aan te melden. Of denken, hey, die inspiratie en energie en dromen, die heb ik ook. Dus laten we de krachten bundelen. Zou ik onwijs leuk vinden. Nee, ik heb niet per se dat ik iemand prefereer of uitsluit. Gewoon samen muziek maken. En
0: samen
1: als dat
0: muziek
1: je,
0: maken.
1: Als
0: dat is wat jij wil, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wouter, tot slot.
1: Ja.
0: Nog één gewetensvraag. Als jij nou met iemand samen een single op zou mogen nemen.
1: Ja.
0: Met wie zou je dan het liefste doen?
1: Dat is een hele goede vraag. Nou, dat is, vind ik ook wel een moeilijke vraag. Er zijn er eigenlijk heel veel die nu in mijn hoofd oppoppen.
0: Nou, begin eens. Aan wie denk je het eerst? Zou het een vrouw zijn, een man?
1: Nee, dat is wel een man. En dat komt vanuit vroeger was ik echt fan ook van de verhalen die hij in zijn nummers vertelde. Dat is dan toch Marco Borsato met Johnny Eubank. Die ook fantastische teksten kan schrijven. Dat lijkt me fantastisch. Maar ja, als ik ooit op een podium mag staan met een Michael Bublé, dan, dan wordt dat wel een feestje, denk ik.
0: Weet je wat je gewoon moet doen? Jij moet gewoon met je single bij ze aan de deur gaan staan en zeggen van, jongen, dit ben ik. En ik wil met jou gaan zingen.
1: Nou, gaan we dat doen?
0: Ik zou het gewoon doen. Wat kan er gebeuren?
1: Ja, niks. Nee, hebben we. Ja, kunnen we krijgen.
0: Goed, Wouter Wofstede, ik dank je voor het langskomen. Ik vond het geweldig. En wij hebben een afspraak staan.
1: Ja.
0: He, want als jij weer een nieuwe single hebt. En misschien tegen de feestdagen. Wie zal het zeggen? Dan zou ik jou graag nog even hier in de studio willen hebben.
1: Onwijs leuk. Kom
0: Zullen we dat doen?
1: Ja.
0: Wouter Hofstede met het nummer Onweerstaanbaar. En hij is te vinden op alle socials. Op alle streams. Dus ik zou zeggen, luisteren maar. Wouter, ik wens je heel veel succes.
1: Dank je wel.
0: En wij gaan elkaar vast en zeker nog ontmoeten. We gaan verder met het programma en we gaan even luisteren naar de muziek. En waar gaan we naar luisteren? Eens even kijken. Een nieuwe single volgens mij. Nee, we gaan... Oh, mijn technicus zegt nee, je hebt het helemaal verkeerd. Ik wacht af wat het wordt en daarna is het tijd voor Klaas Bijker met het weer. Blijf bij ons, dit is Eemland 1 Actueel.

0: Nou, een nieuwe single is het zeker niet, maar wel erg lekker. Hier op deze maandag, de 20ste juli. De Doobie Brothers waren dat met Listen to the Music. En we blijven luisteren naar muziek hier bij Emeland 1 de hele dag door. En we kijken naar de klok. En ja hoor, het is tijd voor
1: het
0: Klaas Bijker.
1: Voor Emeland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Vanuit een mager zonnig Baren.
2: Zo komt het hier ook af en toe doorheen. Wolkenvelden, want we hebben een westelijke tot noordwestelijke stroming. En dan al die wolken boven de Noordzee, die trekken het land in.
0: Ja. Het is ook wat koeler, hè. Ik moet zeggen, afgelopen zaterdag had ik het zelfs een beetje koud.
2: Ja, ook vandaag heb je het een beetje koud, want we halen niet of nauwelijks de 20 graden. En er kan af en toe een klein beetje motregen of een licht buitje vallen. Mm. Maar de kans is niet groot. Maar als je toch wat druppels ziet, dan zijn ze door mij voorspeld.
0: Oh, ik dacht door jou gestuurd. Maar dat is weer wat anders.
2: Nee. Die invloed heb ik niet, helaas.
0: Maar het is... het is niet genoeg, Klaas, om al die droogte op te heffen, hè?
2: Nee, helemaal niet genoeg.
0: Nee.
2: Een beetje motregen heb je totaal niks aan. En... de kans op iets meer regen van betekenis is aanwezig op woensdag. Dan kan er dus 15e tot 1 mm vallen. Dat houdt ook niet over, maar daar wordt de boel toch een beetje nat van.
0: Ja.
2: Dit weertype houden we tot aan het weekend. En dan rond het weekend zou er meer regen kunnen vallen. En daarna gaan we een weer wat warmere periode tegemoet, tussen de 20 en de 25 graden. En dan zou volgende week een veel grotere kans zijn op regen- en onweersbuien. Maar die grotere kans is wel buiten de betrouwbare termijn.
0: Ja, dus daar durf jij geen gif op in te nemen, wij maar zeggen. Dat zou ik sowieso niet doen.
2: Ja, dat is altijd zo. En vooral met regen- en onweersbuien moet je eigenlijk niet verder vooruitkijken dan een dag of 3-4. Maar, moet ik eerlijk zeggen, het zit er al een poos in. Dus we kijken toch met een zeker vertrouwen naar de volgende week. Dat het dan eindelijk eens een keer regen van betekenis valt.
0: Nou,
2: maar goed.
0: Het is wel goed, Klaas, dat het deze week wat koeler is. Want ja, deze week is natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse.
2: Ja,
0: en
2: ja.
0: Dan wil je niet dat die mensen in de vreselijke hitte moeten lopen.
2: Nee.
0: Dus dat hebben de weergoden weer goed gedaan.
2: Ja. Hebben ze prachtig gedaan, dus we gaan het is heerlijk wandelweer. Niet al te zonnig, maar de zon blijft een rol spelen en de temperatuur van rond de 20 graden, wat wil je nog meer?
0: Nou, dat vind ik ook. Ik zou zeggen, treur niet, dat is het volgende nummer wat we gaan draaien.
2: Ja.
0: Dus dat zeg ik ook tegen jou. Wij spreken jou morgen weer, Klaas, en dan heb jij weer nieuwe vooruitzichten voor ons. Dankjewel voor vandaag.
2: Graag gedaan. Mooie dag.
0: Jij ook. En zoals ik zei, we gaan luisteren het nummer Treur Niet van Digi Dex. En Digi Dex, dat is een Amersfoortse rapper. En eigenlijk heet hij gewoon Koen Jansen.

0: Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Ja, ben er even stil van deze tekst. Treur niet om mij van de Amersfoortse rapper Diggy Dex, ofwel Koen Jansen. Beetje diepgaandere teksten hebben we hier bij Eemland 1 vanochtend, als ik dat zo eens beluister. Mooie muziek, dus ik zou zeggen, blijf naar ons luisteren. Ook over het volgende onderwerp, want dat is toch wel heel belangrijk. Want ja, de vakantie staat voor de deur, mensen gaan weg, trekken de deur achter zich dicht en... Tijdens dan die vakantieweken, ja, dan staan veel woningen leeg. En dit kan een uitgelezen kans zijn voor inwoners om hun, of om inbrekers moet ik zeggen, om hun slag te slaan. En ja, hoe kunnen we met een paar veilige maatregelen de kans op woninginbraak verkleinen? Dat ga ik vragen aan Hans Schelvis. Hij is adviseur politiekeurmerk Veilig Wonen bij het CCV. En dat staat weer voor Centrum, Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Hans, goedemorgen. Welkom.
2: Goedemorgen, Peul. Ja, het is een mond vol, hè?
1: Nou, het is een hele mond vol. Ja, ja, ja. Ik heb er ook even op geoefend, maar het is toch weer niet gelukt. Ja, Hans, de vakantieperiode. Ja, een hele fijne tijd natuurlijk. Maar voor inbrekers is het ook een fijne tijd. Want die hebben zoiets van... Ah, tijd om eens even te kijken waar we naar binnen kunnen. Want waar letten zij voornamelijk op?
2: Ja, ik zou inderdaad willen zeggen, treur niet om woninginbraken, net zoals het liedje net. Maar dat gaat echt niet op, hè. Dat
1: is
2: wel iets wat mensen hard binnenkomt bij mensen als ze in je persoonlijke levensomgeving komen, zonder dat jij het wil. Dus inderdaad belangrijk dat daar aandacht voor is. En fijn ook dat jullie dat ook doen.
1: Ja, natuurlijk. Want ja, waar letten inbrekers op, Hans?
2: Ja,
1: hoe doen ze dat?
2: Ja, nou, de meeste inbrekers... zijn gelegenheidsinbrekers. Dus die kijken A, waar kan ik eenvoudig naar binnen komen? En B, waar word ik niet gezien? Dus waar maak ik de meeste kans? Hè? Ze weten vaak niet wat dat te halen is. Dat is maar een klein percentage wat daar echt heel specifiek op uit is. Maar het is meer de algemene inbreker. Die gaat gewoon langs woningen kijken van wat zie ik? Zie ik of er iemand thuis is? Zie ik bekende dingen? En kom ik eventueel makkelijk binnen?
1: Ja, want dus, hoe moeten wij dat nou als mensen aanpakken? Hè? Moeten we ons huis nou heel bewoond eruit laten zien? Met van alles op tafel en noem maar op. Dus wat moeten we doen?
2: Ja, het zijn een beetje de geëikte dingen. Het is inderdaad zo van als je je huis een bewoonde indruk kan laten maken, dan achter inbreken de kans op betrapping weer wat groter. Dan zal die sneller naar de volgende gaan. Even rondkijken van waar heb ik echt het idee dat er mensen niet zijn voor langere tijd. Want hij heeft een aantal dingen heeft hij hekel. Dat is onder andere geluid. Hij wil geen herrie maken. Hij wil niet gezien worden. Dus op het moment dat die factoren aanwezig zijn en we kunnen ervoor zorgen dat de woning bewoond lijkt, dan gaat die verder.
1: Ja, en moeten we dan bijvoorbeeld letten op veel licht rondom het huis of een beetje reuring af en toe gedurende de dag?
2: Nou ja, dat is natuurlijk best lastig omdat als je op vakantie bent om dat voor elkaar te krijgen. Maar 's avonds natuurlijk, in het begin, nu is het licht, hè, dus het is allemaal wat later. Maar ja, vroeger gingen geen mensen de plantjes uit het raamkozijn halen en op de keukentafel zetten, want dan stonden ze niet in de zon. Nou ja, dat soort kleine dingetjes. Je postbus die gewoon niet overloopt van de post. Een lampje wat brandt aan de woning en zorgt dat buren in ieder geval kunnen kijken naar de woning. Hè. Want sociaal, we willen allemaal privacy, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook belangrijk dat mensen op jouw huis kunnen letten. Ja. Dus een beetje verlichting om het huis en met een tijdklokje 's avonds even een uurtje in het huis. Dat scheelt al. De basis blijft natuurlijk overigens wel goed hang- en sluitwerk.
1: Dat is zeker heel belangrijk, hè?
2: Ja, want een gemiddelde inbreker die heeft echt geen zin om lang aan je woning bezig te zijn om binnen te komen. Dus dat is wel de basis. En ook het gebruik ervan. Als je op vakantie gaat, dan zullen mensen best wel de deur achter zich op slot draaien. Maar nu het ook mooi weer is, dan worden we wat makkelijker. Maar we moeten niet alleen denken aan die vakantieperiode, dat we weg zijn, maar ook aan het feit dat we wat makkelijker worden, dat we de deur wat open laten staan, dat we de deur niet op slot draaien als we wegen weggaan. Het is mooi weer, we gaan lekker naar buiten toe, we zijn al op weg. Nou, dat zijn allemaal redenen dat inbrekers hun slag kunnen slaan.
1: Ja, dus let erop dat je postbus leeg is. Misschien een buur die af en toe de gordijnen even dicht gaat doen, of de lampjes aan gaat doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n inbreker denkt van, nou weet je, ik ga lekker achterlangs. Heel veel mensen hebben hele beschutte tuinen tegenwoordig. Hoe kan je dat aan de achterkant van je huis, dus waar minder op gelet wordt, hoe kun je dat goed beveiligen?
2: Ja, dan heb je het toch primair over hang- en sluitwerk.
1: Daar
2: begint het toch echt mee. En vraag een politiekeurmerk. Ik ken het bedrijf, politiekeurmerk.nl, kun je die vinden. Vrij eenvoudig. Om eens te kijken bij jouw woning of dat aan de huidige maatstaven. Doet, hè? Want als dat 30 jaar oud is, dan kan ik wel vertellen dat dat niet zo is. En dat de kans op een inbraak gewoon wat groter is als bij een ander.
1: Dus het is goed om daarop te investeren ook, Hans, hè? Op goed hangen. Om daar goed op te investeren op hang- en sluitwerk.
2: Ja, dat is best een lastige, want het is niet goedkoop. Dat zeg ik er meteen bij. Maar het is goedkoper dan het gevoel wat je hebt op mensen dat ze eenmaal binnen geweest zijn, want dan ben je te laat.
1: Dat denk ik ook. Tot slot, hoe zit dat met social media? Want we gaan op vakantie, we sturen foto's, hoe leuk we het hebben. We sturen apps van kijk me eens lekker liggen in de zon. Is dat verstandig?
2: Nou, een app is niet zo erg, want die doe je naar bekenden meestal.
1: Mm-hmm.
2: Op social media, ja. Ik heb geen cijfers hoeveel inbrekers daar echt op actief zijn. Hè. We weten ook dat op andere berichten men reageert. Hè. We hebben ook inbraken tijdens begrafenissen. Dus er zal een klein percentage zijn wat daar echt wel op investeert om te kijken van kan ik achter, want ze moeten ook nog eens achterhalen waar woont iemand precies.
1: Ja,
2: dus
1: ja.
2: Het is allemaal niet zo makkelijk. En de gelegenheidsinbreker die kijkt gewoon van waar die naar binnen komt. Dus de kans is niet zo groot, maar ja, als je het niet hoeft te doen, dan doe het dan niet. Dan loop je dat risico in ieder geval niet.
1: Nee, dat is waar. En heb jij nog andere tips waar ik weer niet aan heb gedacht?
2: Nou, ik zou iedereen wel aanraden om op de website van politiekeurmerk te kijken. Daar staat ook links in een kolommetje preventietips. Dan kun je alles op je gemakje nalezen van wat we vinden dat helpt om woninginbraken tegen te gaan.
1: Ja, nou, ik denk dat jij goed voorbereid bent, Hans. Want als jij het niet bent, wie is het dan wel, zou ik zeggen?
2: Ja.
1: Maar,
2: dat klopt aardig.
1: Ja. Nou, ik denk dat het in ieder geval goed is om waar we het over gehad hebben. Hè, dus je post, licht, goed hangen, sluitwerk. Dat je dan al een heel eind komt. En om je buren te vragen om de boel in de gaten te houden. Want ja, op elkaar letten, dat helpt toch ook wel.
2: Zeker weten.
1: Nou, Hans Schelvis van de CVV, hartelijk dank voor deze tips en het gesprek. En ik wens je een mooie zomer toe.
2: Dankjewel, jullie ook.
1: Dankjewel.

0: Ja, de Boots van Nancy Sinatra. En daarvoor was de Unchained Melody van de Righteous Brothers. Intussen zijn wij beland bij In de Trein. Want de komende week, staat onze collega Sam van den Boek weer een bijzondere uitdaging te wachten. Want hij stort zich wederom in de Vierdaagse van Nijmegen. Ja. En niet alleen onze als verslaggever, nee, hij loopt alle kilometers zelf mee. Sam, hoe gaat het met je?
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, leuk dat je vraagt hoe het gaat. Ik ben inderdaad onderweg richting Nijmegen.
0: Van Eemland 1 gewoon in coupé van de eerste klassers gaan zitten. Wij pakken de bon wel op.
1: Dat is dan ook voor het eerst. Dat mag dan met alle liefde. Nee hoor, geintje. Als dat had gekund, graag. Nee hoor, we zitten gewoon tweede klas in de burgerhubs. Nee, we zijn bijna in Utrecht en straks richting Nijmegen. Ja, en wat je zegt, Pearl, 200 kilometer, het gaat weer gebeuren.
0: Het gaat weer gebeuren.
1: En jij vroeg hoe het met me gaat. Nou, ja. Ik heb net het weekend een verkoudheidje moeten overwinnen.
0: Ach jongen, toch.
1: Ik ben bang dat we morgen verkouden aan de start staan.
0: Ja.
1: Dus je traint een half jaar ergens naartoe en dan kilometers in de benen. En dan in het zicht van de haven begint het toch lastig te worden.
0: Ja, maar je mag niet zinken, hè, in het zicht van de haven. Pas erop,
1: nee,
0: Sam.
1: Nee, we gaan ons best doen.
0: Heb jij paracetamolletjes bij je?
1: Nou, Pearl, ik zou je zeggen, het is niet alleen paracetamol. Alles wat ik kan vinden, dat gaat erin.
0: Ja.
1: In de hoop dat we die finish halen. Het is mij te

0: veel waard om, om het bepaalde beloop te laten.
1: Nou, hè? Sam, wij gaan hier alles aan doen om jou er doorheen te slepen. Deze dat komende vier zware dagen. Ze gaan morgen beginnen.
0: Zeker.
1: Wat heb je gedaan om je voor te bereiden dit jaar? Want ja, vorig jaar liep jij ook. Maar hoe heb je dit jaar aangepakt?
0: Nou, ik heb net als vorig jaar heb ik getraind. Week in, week uit bestond mijn zondagochtend niet uit uitbrakken, maar uit aan de wandel. dus dan was het om toch eigenlijk wel het liefst rond een uurtje of 7 de deur uit en dan kilometers maken. Ja. En helaas heb ik mede door... toch door werk en andere omstandigheden minder goed voor kunnen bereiden dan vorig jaar. Waar ik vorig jaar toch al richting de 400 kilometer getraind had, zit dat nu maar rond de 300. Mm-hmm. 350. Ja, weet je, dat is toch even wat minder. En dan met zo'n verkoudheid, dan is de voorbereiding toch wat minder dan vorig jaar. Ja. Als je er zo naar kijkt. Anderzijds weten we wat ik kan verwachten natuurlijk. En ik weet wat voor geweldige sfeer er gaat zijn. Nou, dan ga ik de mensen natuurlijk ook, voor de luisteraar, die ga ik er ook in meenemen natuurlijk de komende dagen.
1: Daar vertrouwen wij helemaal op.
0: Dus wetende wat die sfeer gaat worden, dat kan alleen maar goed zijn.
1: Sam, heb jij nog anders schoeisel, andere sokken? Waar heb je dit jaar echt op gelet?
0: Ik heb exact hetzelfde als vorig jaar. Juist omdat het allemaal zo goed werkte. De schoenen waren fantastisch. Ik maakte gebruik van wandelwol. Ik heb dezelfde tas. Ik heb dezelfde sokken. Eigenlijk is alles... Ik sta op dezelfde camping, op dezelfde plek, nota bene.
1: Het is meer ritueel.
0: Het begint bijna eng te worden. Zo erg dat het is. Dus ik heb er echt alles aan gedaan om het waar ik aan gewend ben om dat goed te houden.
1: Ja.
0: Dan moet ik wel zeggen dat dit het laatste jaar is. Mijn tas die heeft zijn beste tijd gehad. De schoenen hebben de beste tijd gehad.
1: Maar ze houden het nog wel vol de komende vier dagen, hoop ik.
0: Ze moeten het maar doen.
1: Hè? Ze moeten het maar doen.
0: Het is op hoop van zegen in dat opzicht. Ja.
1: Sam, wat ga je vandaag doen om morgen vroeg klaar te zijn om te gaan starten?
0: Ja, goede vraag. Zoals ik al zei, ben ik nu onderweg naar Nijmegen. En waarom vandaag al terwijl de start morgen is. Omdat je de dagen van tevoren moet aanmelden. In persoon moet je even naar de wedren, naar de startlocatie. Legitimatie laten zien, bandje ophalen. Om te zorgen dat ik wel echt daar aan die start verschijn.
1: Ja.
0: Dus dat ga ik vandaag doen. Ik ga nog even... daarom ga ik over Utrecht. Want ik ga nog even... regenjasjes halen van mijn schoenen, want het belooft te gaan regenen woensdagochtend. Dus het wordt een... dus eigenlijk is vandaag gewoon een dag ter voorbereiding.
1: Ja. En goed rust nemen, hè Sam. Goed rust.
0: Zeer zeker. Ja.
1: En dan...
0: En op tijd naar bed, hè Pearl.
1: Niet aan het bier, Sam. Niet aan het bier vanavond.
0: Nee. Alles is alcoholvrij deze dagen.
1: Op tijd je bedje in en goed uitrusten. En morgenochtend, hoe laat ga je van start?
0: Ja, om 4 uur morgenochtend is het startsignaal. Dan geeft de marsleider Henny Sakkers geeft het startsignaal. En dan, dus ik hoop daar iets voor 4 uur te staan, dat ik dat tenminste nog een beetje mee kan krijgen. En dan, dat is voor de mensen die luisteren en ons ook volgen op Instagram, is dat wel leuk. Want als het goed is, wordt er ook het een en het ander van geplaatst op de socials.
1: Absoluut, Sam, absoluut.
0: En dat is leuk om te zien. Dan hoop ik daar om 4 uur te staan vannacht. En dan... van start te kunnen voor 52,1 kilometer morgen.
1: 52,1 kilometer. Sam, even tot slot. Zit jij nu straks in een trein vol met lopers? Of wat denk je?
0: Ja, het zijn nu nog echt lopers. Ik kwam er net toevallig één tegen. En dat is dan toch leuk, want je herkent elkaar toch. Hè? Je zit toch allemaal een beetje hetzelfde schuitje. Sterker nog, ik zag in Soest op de... En voor de kenners in de buurt bij Soest-Zuid op de Ossendamweg zag ik een vierdaagse vlag wapperen.
1: Leuk.
0: Dat is toch een hele eind uit de richting van Nijmegen. Maar het is leuk dat het er hangt. Het zijn veel wandelaars die je nu treft. En dan de rest van de week als mensen het OV pakken zijn het echte kijkers.
1: Ja.
0: En dat is, weet je, dat geeft gewoon een hele leuke sfeer. Dus ik kan het mensen ook alleen maar aanraden om die kant uit te gaan. Omdat het zo gezellig is.
1: Nou Sam, wij wensen jou alle sterkte toe. Wij gaan jou iedere dag rond deze tijd bellen om te horen hoe het met jou gaat en hoe de sfeer is in Nijmegen.
0: Uiteraard, ik ben er voor de sfeerreportage, zeker.
1: Ja, daar kunnen we jou wel voor op pad sturen. Sam van den Broek, ik dank je hartelijk. Heel veel totoi. Rust lekker uit vandaag. En ik spreek jou morgen weer. Dag, hè.
0: Morgen, Pil. Fijne dag. Hoi, hoi.
1: Nou, dat was Sam van den Broek op weg naar Nijmegen om de Vierdaagse te gaan lopen. En wij gaan hem hier steunen. En ik zou zeggen, steun hem mee. Stuur een leuk bericht naar onze website www.eemland1.nl om Sam van den Broek te steunen bij de avondvierdaagse. Ja, die heeft hij ook gelopen. Inderdaad, hij loopt alles. Goed, het programma zit er weer op voor vandaag. We zijn er morgen weer. Bedankt voor het luisteren. En u kunt ons vinden op alle socials en op onze website. En stuur Sam van den Broek nou even dat berichtje. Dat vindt hij zo leuk. En dat helpt hem ook door zijn verkoudheid heen. Ik zou zeggen, ik ben er morgen weer. Tot morgen allemaal en geniet van deze dag.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio.

Over en uit. Simon Keizer. Zullen we het nog een keer? Nou, één keer is genoeg, meneer Keizer. Ja, toch? Cloud is hier. App

bepaalde naam heeft dit soort muziek eigenlijk. Iets van Pasadena of zo, ik weet het ook niet meer hoor. Elbow Boys in the Racketeers and You Got Me High. Nou, laat dat voor mij maar zitten dan. Ik ben er toch allemaal niet. Ik weet wel dat ik leuke plaatjes kan draaien. Zoals bijvoorbeeld van dit gezelschap. Ze noemen zich Jurk en het heet Cabalis. Er zijn Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven. Weet je dat ook weer? Lekker radio!

Ja, in Brazilië kunnen ze dit wel. Hoor. Als Sergio Mendes maar de leiding heeft. En Brazil 66 hoorde je met Mascherada. Meer dan niks. Nou ja, dat is wel zo. Bekkenradio met de Rolling Stones. Hey, waar is uw nieuwe album? Die komt binnenkort uit. Ik heb het toch niet. Oh, en als hij er is, nou, maak je borst maar nat hoor.

Ja, mijn hele leven lang heb ik de Rolling Stones gehoord, van jongs af aan. En ze zijn er nog steeds. Waiting on a Friend. Nou, dat zijn mijn vriendjes wel hoor, de Rolling Stones. Dekker Radio met Gordon. En dat is ook een aardige man. Met een leuk liedje uit 2013. Kom eens dichterbij. Nou, dat hoeft voor mij niet, Gordon.

0: Met één liedje, hè? Kom eens dichterbij.
1: Kom dichterbij.
0: Gordon, uit 2013. Als je tegen mij zou zeggen, dan zou ik zeggen, ga je weg, vieze Rick. Jawel, zo ben ik dan wel weer, hoor. Hé, hey, ik ga nog eventjes op weg naar het half uur. Met Lulu, oh me, oh my.

0: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. En in het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. Het weer, vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog, steeds meer zon en het wordt 19 tot 23 graden.

Wolfman Jack. Wat is dat voor iemand? Waar ze over zingen. En de stem die je hoort op de achtergrond. Die rauwe stem van hem. Guess Who heeft deze uitgebracht in 1974. En deze man was te horen op een zender die ook in Nederland ontvangen was. Dat was American Forces Radio. En nou, wij hebben hem met de ziekenomroep waar ik toen deel van uitmaakte in Amsterdam, het Sint-Lucas ziekenhuis, een keertje in New York aan de telefoon gehad. Die man heeft echt zo'n stem. Was een geweldige kerel. En een van de medewerkers heette Kuppers, maar daar maakte hij boepens van. Het was een hele mooie toestand. Dekker Radio gaat verder met Mama's Gun. Dat is weer wat anders, zeg. I Need to Win. En daarna Jack met Parapluie. Misschien kunnen we hem gewoon verstaan. Wie weet. Dekker Radio deel 2. Welkom als je er net bij komt.

Nummer uit 2024 van Jack. J-E-C-K. En die bezong zijn paraplu. Niet onbelangrijk als het regent, toch? We gaan eens even luisteren naar Zuver Scheerwol. Dat is lang geleden dat ik daar wat van draai. Maxi Jakker. Leuke muziek uit 2018. Dekker Radio.

0: Dat is al oud, deze. Van Pino Danjo uit 1981 namelijk. En maak wel een idee. We gaan eens eventjes luisteren naar recente muziek. Uit, even kijken, nee, van Frans Bauer en Jan Smit. En uit Amsterdam, zullen we maar zeggen. Criss-cross Amsterdam.
1: Ja.

Oh jee, Rolls Royce. Ze verdiende hiermee waarschijnlijk een Rolls Royce. Is It Love You're After? Grote hit van haar van een hele tijd geleden. Oh, ik moet opschieten. Ja, ja, dat klopt. Want Paul McCartney en Wings kan niet wachten. Met Mrs. Vanderbilt. Lekker

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een tbs-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van İzmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

En dat is hem dan weer de opening programma Bond voor vandaag. Deze uit het jaar 1983. Chris Ria hoor je voorbij komen. I Can Hear Your Heartbeat, de titel van de plaat. En fijn dat u er ook weer bij bent vandaag. We draaien ze weer, de lekkere plaatjes. Ik ben Jan Berg en hedendaagse muziek heb ik ook voor u klaar liggen. Deze van Cameron Whitcomb. The Kingdom of Fear.

0: Jazeker, de muziek van Cameron Whitcomb komt hier voorbij. De muziekanalo 2026 natuurlijk ook de hedendaagse muziek vertegenwoordigd hier in het programma Bond. Maar we gaan nu lekker terug in de tijd.
1: Oude meuk!
0: Jazeker, met oude meuk. We gaan naar 1965. Peter en Gordon.
2: Just

0: Gaan we over muziek uit 1965. Peter en Gordon en hun song True Love Ways.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Zeker, dan maken we een sprongetje in de tijd. We gaan naar 2010 met Direct. Dit is Natural High.

0: Jazeker, de muziek van Direct 2010 dat dit uitkwam. Natural High was de titel van deze plaat.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2022, de muziek van George Ezra. Dit is Anyone For You.

0: 2022 muziek van George Ezra. Anyone for You, zo heette het.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Erik Nova heb ik voor u klaar liggen. Miles Behind Me.

0: De leuke nieuwe plaat van Erik Nova. Miles Behind Me.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Kennen we deze leuke nog? De Deep Blue Something uit 1996. Breakfast at Tiffany's.

leuke gauw ouwe van de Deep Blue Something 1996 dat het uitkwam. Breakfast at Tiffany's. We hebben wat tijd over om een instrumentaaltje te draaien. Gauw ouwe 1962. Deze van B. Bumble en de Stingers. Dit is The Nutrocker.

Ja, met een knipoog naar Tchaikovsky's Notenkraken Suite. Die Bummel en de Stingers uit 1962. Dit was The Nutcracker. En wij moeten richting het half uur, zie ik. En dat gaan we doen met muziek uit 1978. Dit is Solution en Empty Faces.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Het OM eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Het weer, vannacht had de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag, met wat minder wind.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond met Jan Berg.

De muziek van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Lekkere muziek uit het jaar 1989. Anything for you. Ze doet alles voor je wat je maar wil. Nou, dat gaat misschien wel weer erg ver, hè? Laten wij maar wat hedendaagse muziek weer draaien. De nieuwe Ilse de Lange. Something Good.

0: En dat was hem deze van Ilse de Lange. De muziek anno 2026 ook hier in het programma Bond. Something Good.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: In 1968, Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling.

0: Muziek uit 1968, Jackie Wilson was dat, I Get the Sweetest Feeling. Nou, dat is wel fijn als je zo'n lekker gevoel hebt, toch?
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We hadden 2004 met Boris. When you think of me.

0: Boris uit 2004, When You Think of Me.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Dat betekent dat we weer wat nieuwsvuur hebben. Ravelle Vetrugo. Dit is Resta Come.

0: Zomaar een nieuw vrolijk plaatje. Resta Cume, de titel van deze plaat. Raffaele Vetrugno was de uitvoerende artiest die we hier voorbij hoorden komen. We gaan naar 2017.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die?
0: De script.
2: Wow.

Muziek van de script, terug naar het jaar 2017. Rain was de titel van de plaat. Nou, laat het maar lekker droog blijven overdag. S'avonds mag het van mij regenen, s'nachts. Goed voor de plantjes wel weer. Goed, dit was hem dan weer een uurtje lang Bont op je radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ook vandaag weer met plezier het programma voor u in elkaar gedraaid. Reageer op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres daarvoor. Ja, en voor het overige rest mij u nog een hele fijne dag toe te gaan wensen. En u te vertellen wat de muziekjes waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1974 met Paul Da Vinci. Your baby ain't your baby anymore. Daarna Jadis Jane met haar nieuwe plaat His First Love. En we blijven met Paul Da Vinci. Ook in 1974. De Drewbats als we tijd hebben de Jukebox Jive. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. Heel graag weer tot de volgende bond maar weer.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. Politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren

en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat op gegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Autoservice Baarn.
3: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Luisteraars, een hele goede avond. Hartelijk welkom bij Eemland 1. Welkom bij Puntjes op de i op deze zomerse maandag 20 juli 2026. Vorige week en de week daarvoor en de week daarvoor draaiden we alleen maar zomerrits uit 1976. Toen dacht ik, ja, wat moet ik dan vandaag gaan doen? Nou, ik ben gewoon 10 jaar verder gegaan. We gaan vanavond de zomerrits draaien uit 1986. De zomerrits van 40 jaar geleden. En dat zijn er ook een aantal hele leuke. Of ik daar 3 weken mee ga vullen, dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval vanavond tussen 7 en 9 hoor je in Puntjes op die alleen maar de zomerrits van 1986. Maar we begonnen natuurlijk met Peter Lieberom en Kees Bouwman. Dat is een beetje onze paradeplaat de hele zomer lang. En die heet ook de hele zomer lang. Dus daar beginnen we elk uur mee hier bij 1-1. In ieder geval bij Puntjes op die. We gaan de 3 achter elkaar draaien. Dat doen we elke keer zo. En de eerste 3 liggen al klaar. Madonna zit in dat rijtje met Live to Tell. Sam Cooke met A Wonderful World. Maar we beginnen met Janet Jackson. Die had nog een nummer 1 hit ook in 1986. What Have You Done For Me Lately? Zo heet het.

Muziek uit de zomer van 1986. Madonna en Live to Tell. En gisteren was ze nog te zien in de pauze van het WK voetbal. Van de WK voetbalfinale tegen Spanje tegen Argentinië. Nou, in de jaren 80 klonk het beter. Laat ik het daarop houden. Live to Tell dus van Madonna uit de zomer van 1986. Daarvoor nog Wonderful World van Sam Cooke. Oorspronkelijk een grote hit in 1960, maar in 1986 opnieuw uitgebracht dankzij een spijkerbroekenreclame. En we begonnen het blokje van drie met een teller uit de Jackson-familie, Janet Jackson in dit geval. Zij stond in de zomer van 1986 op nummer 1 met What Have You Done For Me Lately. Het is 18,5 minuut over 7. Dit is 1-1. Je luistert naar puntjes op die. En we zijn bezig met de zomerhits van 1986. En er komen er weer drie aan. De Wham komt eraan met The Edge of Heaven. Miami Sound Machine had een grote zomerhit met Bad Boy. Maar we beginnen met Level 42 en Lessons in Love.

George Michael en Andrew Ridgeley samen vormen Wham en The Edge of Heaven. En die George Michael die stond in de zomer van 1986 ook nog op nummer 1 met een solo plaatje. Dat heette A Different Corner, maar die zit vanavond niet in het programma. Daarvoor nog Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en Bad Boy. En we begonnen ook met een lekkere grote top 10 hit van Level 42 uit 1986. Uit de zomer van dat jaar, Lessons in Love, zo heette het. We gaan er weer drie draaien. We gaan naar de winnares van het Songfestival van 1986. En die kwam uit België. Die heette Sandra Kim. En ze scoorde een lekkere top 10 hit met J'aime la vie. Verder heb ik nog een hele mooie klassieker van Peter Gabriel, Sledgehammer. Maar we beginnen met Jermaine Stewart. We don't take our clothes off to have fun. Nee, zeker niet. Hier is die.

Een van mijn favorieten uit 1986, Peter Gabriel en Sledgehammer. Wat een geweldige videoclip zat er ook bij, zeg. Sledgehammer dus uit de zomer van 1986. Daarvoor de winnares van het Songfestival. Ze kwam uit België, ze heette Sandra Kim en het liedje heette J'aime la vie. En Jermaine Stewart hield gewoon zijn kleren aan. We don't have to take our clothes off. Was zijn zomerhit van 1986. Ik heb nog een kwartiertje voor dit eerste uur. Daar komen er nog mooi drie aan. Owen Paul gaan we zo mee beginnen. My Favorite Waste of Time. Volco had een hele grote hit met Rock Me Amadeus. En Whitney Houston deed het rustig aan met The Greatest Love of All. Nou, zullen we maar beginnen dan met Owen Paul? Dat gaan we doen.

een mooie uithaal. Whitney Houston, The Greatest Love of All, was de laatste in dit eerste uur van Puntjes op de i met de zomerhits van 1986. Wat draaiden wij daarvoor nog? Even kijken op mijn lijstje, hoor. Heb ik mijn lijstje nog? Ja, ik heb mijn lijstje nog. Falco, Rock Me Amadeus. We begonnen met Owen Paul, My Favorite Waste of Time. Straks nog een uur lang lekkere gouden oude hits van de zomer van 1986. Met straks onder andere nog De Munch naar Vrijheid. André van Duin komt nog langs. H.G. Daly en Lionel Richie. Dus blijf lekker luisteren. En zo ben je terug met nog een uur zomerhits van 40 jaar geleden.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Ja, de hele zomer lang horen wij de muziek van Kees Bouwman en Petter Liebrom. En we draaien vanavond de zomerhits van 1986. De eerste uur zit erop. We hebben nog een uur lang, hoor. We hebben nog een uur vol muziek uit de zomerhits van 40 jaar geleden. Wat gaan we doen? De komende drie plaatjes. Wat komt er allemaal weer aan op mijn lijstje? Even omdraaien, want ik zit in een andere uur. Oh, het goede doel komt er onder andere aan met Alles geprobeerd. Venus van Bananarama. En we beginnen met een beetje een hitje hier uit de buurt. Want ze kwamen volgens mij uit Hilversum en omgeving. MC Marker G en DJ Swen, die scoorden een nummer 1 hit aan het eind van de zomer. Met de holiday rap. Ken je die nog? Tijd niet gehoord, hè? Nou, hier is die weer, hoor.

goede doel met deze keer Henk Temming in de hoofdrol. Alles geprobeerd. Daarvoor nog Bananarama met de lekkere lange versie van Venus. En we begonnen met de holiday rap van MC Marco G. En DJ Swen maakte wat leuks van het oude nummer van Madonna. En het is inmiddels alweer 6 minuten voor half negen. Ik heb eens 4 plaatjes gehad. Maakt niet uit, we hebben het gezellig. Dus we gaan gewoon door met de zomerrits van 40 jaar geleden. En over het goede doel gesproken. Henk Westbroek en de mannen van het goede doel zijn aankomende woensdag te zien in het Tourcafé in het Mediapark in Hilversum. Toegang gratis. Dus Henk en de mannen treden daarop. En hij zal wat leuke hits doen, denk ik. Misschien België. En ze hebben er genoeg gemaakt. Dus, maar Henk Temming is daar weer niet bij. Nee, dat gaat niet. Dat wordt bonje tussen die twee. Dus aankomende woensdag vanaf 2 uur in het Mediapark in Hilversum. Dus het Tourcafé met het goede doel. We gaan er weer 3 doen. Patti LaBelle en Michael McDonald komen eraan met On My Own. Queen zit daartussen met Friends Will Be Friends. Ja, Friends Will Be Friends. En we beginnen met een echte zomerhit uit Italië. Mattia Bersaglia en T. Cento.

Oh, wat een stemmen en wat passen ze prachtig bij elkaar. Michael McDonald en Patti LaBelle en On My Own. Daarvoor nog Queen and Friends Will Be Friends. En we begonnen met een echte zomerhit hoor. Mattia Bizar uit Italië en T-Cento. En het is inmiddels bijna 8 minuten over 8:30 geworden. En we gaan wel lekker door tot 9 uur hoor, met de zomerhits van 40 jaar geleden. Er komen er weer 3 aan. Eentje uit Nederland, eentje uit België en eentje uit Amerika. Uit Nederland komt van André Verduin. Die had een hit met Barbecue. De Two Man Sound was een trio uit België. Dus de Two Man Sound was een trio uit België. Die hadden al een grote zomerhit gehad in de jaren 70. Maar in 1986 werd het nummer opnieuw uitgebracht. En dan heb ik het over de disco samba. Maar we beginnen met L.D. Barts. Die had een lekkere zomerhit, zeg in 1986. Dat heette Who's Johnny?

Sing Our Own Song van Yui 40. Ja, de barbecue van André van Duin, die wilde niet aan. Dus ik weet niet wat er is, maar waar ik hem ook op zet, op wat voor schuif ik ook, hij wil niet. Dus geen André van Duin vanavond. Maar wel dus Yui 40, daarvoor nog de Two Man Sound en de Disco Samba. En L.D. Barts vroeg zich af wie en waar Johnny is. Ik weet het ook niet. Ik heb er nog twee voor je, want het is inmiddels ruim 6 minuten voor 9 uur. En misschien wel anderhalf dan. Lionel Richie, die gaan we in ieder geval doen. Dancing on the Ceiling. Wat mij betreft tot volgende week maandag even na 7. Of we dan weer een lekkere zomers aflevering gaan doen, ik weet het niet. Als het mooi weer is, gaan we er gewoon mee door. Laatste dus, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Wat mij betreft dus tot volgende week maandag even na 7. Veel plezier straks met The Blues van Bert. Bert dan. Tot zo. Hoi.

Dancing on the Ceiling van Lanowitz. Ik had het al gezegd, het is de laatste voor vanavond. En ja, ik had André van Duin willen draaien. Ik weet niet wat er met die plaat is. Hij wil niet starten, dus misschien volgende week. Anders neem ik hem wel even mee op cd. Dus ik ga het wel uitzoeken hoe het allemaal komt. Veel plezier straks met Bertwin, met The Blues en The Friends de komende 2 uur. Vorige week ging het mis, zei hij, maar nu niet. Ik ga er helemaal van uit dat we gewoon lekker kunnen luisteren tussen nu en 11 uur. Wat mij betreft, geniet van het mooie weer nog even. Het voetbal is afgelopen, dus je kan lekker in de tuin blijven luisteren. Tot volgende week maandag, even na 7. Hoi!

0: Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap werd verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.

0: vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

De band U2. Die speelde samen met B.B. King al heel wat jaar geleden. Leuk dat je luistert naar Blues & Friends hier op Eemland 1. Het is weer maandag 9 uur, dus 2 uur lang de blues. En straks komt Steve Ray Vaughan, maar eerst een vriend van hem.

Stevie Ray Vaughan hoorde je hier bij Blues and Friends. Close to You, dat was een nummer van oorspronkelijk van Muddy Waters, nu dus Stevie Ray Vaughan. En daarvoor hoorde je Robin Seiler, een muzikale vriend van hem, die Stevie Ray Vaughan dus, en ook een grote invloed.

De Blues Before Sunrise, dat was Eric Clapton van zijn Blues-album uit rond 1990, als ik het goed heb. Eric Clapton. En dan verder met Jeff Healey. Dat is ook een bluesman trouwens uit Canada. En ook een rocker. Hij was trouwens blind. Hij speelde de gitaar horizontaal op zijn schoot. Kijk maar op YouTube. Dat is echt een goede techniek die hij heeft ontwikkeld om blind gitaar te spelen op die manier. Maar Jeff Healey dus, die komt er nu aan met een nummer oorspronkelijk van ZZ Top. De Blue Jean Blues. Als je een vriendin hebt en die gaat er vandoor, dan moet je in ieder geval die spijkerbroek terugkrijgen.

Copper Brown van een van de laatste albums van Muddy Waters. En Johnny Winter speelde met hem mee. Die Johnny Winter die werd vooral bekend op Woodstock. Toen hij daar speelde op het bekende Amerikaanse festival. En het was een grote fan van Muddy Waters. En zijn grote droom was om ooit met hem samen te gaan spelen. En het werd eigenlijk nog veel mooier. Want Johnny Winter werd de producer van de laatste 3-4 albums van die grote blueslegende van Muddy Waters.

De boogie van Magic Sam. Een van de drie grote spelers, de grote gitaristen uit Chicago in de jaren 50, Magic Sam. Sean Costello, die komt uit Canada. En jammer genoeg is hij veel te jong gestorven aan een bipolaire stoornis. Het is het ten gevolge van een bipolaire stoornis. Zijn familie verzamelt daar ook geld voor in. Hij heeft een stichting opgericht. Dus dat is allemaal heel goed werk. Maar jammer genoeg is Sean Costello er niet meer. Van zijn album We Can Get Together.

Ze spelen het in Texas in een club. Een hele goede bluesgitarist uit Texas was het, Anson Vandenberg. En hij had een samenwerking met Sam Myers. En dat was een blueslegende, een oude zwarte bluesman die al in de jaren 60 bezig was. En in de jaren 80 dus ging samenwerken met de Texaanse gitarist Anson Vandenberg. Susie Finnick, die heeft een album uitgebracht, een nieuw album, een moderne bluesgitariste, zangeres. En luister maar hier op Blues & Friends op Eemland 1, elke maandag van 9 uur tot 11 uur.

Alweer het laatste nummer van Blues & Friends van dit eerste uur. Maar blijf luisteren na het nieuws. Nog een tweede uur Blues & Friends hier op Emeland 1. Elke maandag van 9 uur 's avonds tot 11 uur. Dus blijf luisteren na het nieuws. Nog meer blues.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wake the Spirit. Dat was Harmonica Hints. Het eerste nummer van dit tweede uur Blues and Friends op Heemland 1. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur kun je hier luisteren. Nog een keertje op www.heemland1.nl. Blues and Friends.

Hey, ik ben Ronald van Bulk. We hebben net hier gespeeld bij Blues & Friends, bij Bedwin. En we hebben een fantastisch concert neergezet. Lekker close, een woonkamerconcert. Wij hebben genoten. Tot gauw. Hoi.

John Mayall en de Bluesbreakers. Een band in verschillende samenstellingen. De vader van de Britse blues natuurlijk. Tegen de tijd van dit album in 2002 was de gitarist Buddy Whittington. En in die samenstelling zag ik ze ook twee keer live in Paradiso spelen. Die band van John Mayall, een legendarische band. De volgende is Kim Wilson. En Kim Wilson heeft goed geluisterd naar bijvoorbeeld Howling Wolf, een van zijn grote helden. Het nummer Killing Floor. Hier is hun eigen versie, hun eigen interpretatie van dat nummer.

0: name it, boy. All the girls down there got the meat on their bones. I may even go back to Little Rock, Arkansas. I know the girls over there got the meat on their bones. Y'all come on, take me back right there. That's good.
1: And Going Home. Ook deze man die zag ik ooit een keertje tijdens een bluesfestival in de Meervaart in Amsterdam. In de jaren 90. En daarvoor natuurlijk ook waren die er heel vaak. Elk jaar. Soms zelfs meerdere keren per jaar. Die bluesfestivals in de Meervaart. En daar kwamen heel veel blueslegendes. Ik ben blij dat ik ze allemaal gezien heb. In de jaren 90 in ieder geval. Robert Ward van zijn album Black Bottom. Je hoort wel aan zijn effect. Aan het effect dat hij gebruikt op zijn gitaar. Dat hij ook een grote invloed was op bijvoorbeeld Lonnie Mack. En daardoor ook op Steve Ray Vaughan. Robert Ward.

van zijn album Black Bottom. Dat was Robert Ward. En het effect wat hij gebruikte, dus het geluid dat uit die gitaar kwam, dat was echt een in die tijd helemaal vernieuwend. En dat was dus in de jaren 60. En bijvoorbeeld Lonnie Mack, dat is nou misschien wel de enige of de eerste die in mijn hoofd opkomt, de gitarist die hem heeft als voorbeeld heeft gebruikt. Robert Ward was dit. Ik ga nummer draaien van Angel Forest. Ik ga niet de titel zeggen, want misschien raad je het wel. In ieder geval door het intro. En het is in ieder geval een hele eigen interpretatie van het nummer door deze Angel Forest.

Tom Principato, Tangled Up in the Blues. Een mooi nummer van deze man. Hij speelt ook hele snelle nummers, vooral op zijn Telecaster. En het geluid wat je hoorde is een specifiek geluid voor de Telecaster, voor de kenners onder ons.

Misschien wel de grootste, bekendste gitaarheld uit de jaren 60. Dat was Jimi Hendrix met een nummer van Bob Dylan, All Along the Watchtower.

Dit is Blues & Friends op Eemland 1. Blues & Friends, elke maandag live van 9 uur 's avonds tot 11 uur. Ik draaide net ook al Johnny Winter, die je net hoorde. Alleen toen was hij de producer en gitarist in de band van Muddy Waters. Hier was hij van zijn solo album Hey, Where's Your Brother? Hij heeft er verschillende gemaakt, Johnny Winter. Joe Bonamassa, You and Me. Ook al weer een oud album van deze moderne bluesgitarist. Joe Bonamassa hier bij Blues & Friends.

0: This is your America. Dat is Dumpster Grooves en Bertha May Lightning. Het is alweer bijna afgelopen, dit programma. 2 uur lang de blues en friends op Eemland 1. www.eemland1.nl. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur tot 11 uur. Tot volgende week op Eemland 1, Blues and Friends.
1: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van 2 medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van een werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om 2 douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. 2 van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.